0: uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount kondigde eind februari aan dat het Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Schoenontwerper Jan Jans is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Om zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jans ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisiespelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkerbell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carey, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkerbell merchandise verkocht. Margaret Carey was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 4 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

waar onze liefde breekbaar was, maar zo intens. Nooit een stem die me zei, dat wat je hebt, gaat ooit voorbij. Je was van mij, niemand zoals jij. Ik raak dit nooit en nimmer kwijt, denk je tevreden. Jij voelde onrust, onze passie werd gedoofd. Jouw twijfel over ons geluk kwam tussen ons, maakte alles stuk. En hoewel ik het probeer,

0: Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren voor dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. En het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: 1 Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

0: is één Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten

0: Ook adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Drie bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere twee meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

De laatste klokken waren dat van de Supertramp. Welkom in dit programma. Link, schuif aan zou ik zeggen hier bij Adrie Speklee, mijn technicus hier. En mijn naam is Dirk Meijer. En we hadden een klein ontbijtje, Breakfast in America, een nummer uit 1979. En waarom heb ik dit nummer gedraaid? Ja, dat komt omdat mijn collega Pieter Nijhoff in zijn uitzending van Link vorige week geëindigd is met een diner met Tom, maar ook met Susanna Vega. En ik dacht, diner, ja, ik ga een programma maken over eten. Heel algemeen, maar we gaan zo'n beetje de dag door, dit uur, met allerlei vormen, allerlei aspecten van eten. En dat doen we dus, daar zijn we mee begonnen, met Breakfast in America. Geroosterd brood met eieren en uitgebakken spek. Dat is een typische ontbijtvorm daar, aan de overkant van de plas. En Fats Domino, die zingt ook over een gerecht. Dat deed hij al in 1961. En dat gerecht heet jambalaya. En dat is een rijstschotel, ontworpen in Louisiana, met Creoolse elementen. En het doet in de verte een beetje denken aan paella, zoals wij dat kennen uit Spanje. Jambalaya, het is een gemixte maaltijd, een rijstschotel. En het wordt opgediend door Fats Domino.

Ja, om je vingers bij af te likken. Zo'n jambalaya maaltijd. Zo'n paella schotel geserveerd door Fats Domino. Nou, hij hield ook wel van lekker eten gezien zijn figuur. Fats Domino, jambalaya. En ik ga verder met een nummer van Bobby Sherwood. Dat is een man die heeft een nummer gemaakt dat heet Let's Eat. En dat past natuurlijk heel mooi in dit programma over eten. Hij heeft dit opgenomen in 1945. Ik had eerlijk gezegd nog nooit gehoord van Bobby Sherwood. Maar ik heb een beetje uitgezocht wie hij is. Nou, een veelzijdig muzikus. Hij speelde onder andere trompet, gitaar, banjo. Hij was big band leider. Hij was componist, arrangeur, ook nog eens een keer acteur. En verder ook nog tv- en radiopresentator in zijn leven. Dus ja, een veelzijdig man, mag je zeggen. Ik ga luisteren. Ik ga voor jullie spelen. Let's Eat. We gaan eten. Uit 1945. Bobby Sherwood.

0: Now see here.
1: Let's eat.
0: Baby, let's go down to that restaurant and get some of that fine home cooking.
2: Ja, met een mooi verrassend einde. En we werden uitgenodigd om aan tafel te gaan bij deze meneer Bobby Sherwood. Let's Eat uit 1945. Mooi te horen, hè? Al die blaasinstrumenten en zo'n groot orkest op de achtergrond. En dan ook zo'n koor wat nog eventjes uit hun vel springt aan het einde van dit nummer. Heerlijke ouderwetse muziek. We gaan een stukje verder in de tijd van 1945 naar 1969, dus ook alweer een eind geleden. En dat is met Joe Dassin. En hij gaat zingen over Le Petit Pain au Chocolat. Zo'n heerlijk chocoladebroodje. Dat kun je eigenlijk de hele dag door eten. Je kunt het eten bij je ontbijt, dat doen ze in Frankrijk vaak. Maar ook tijdens de lunch, dat doen wij in Nederland nogal eens. Heerlijk, zo'n broodje uit 1969 van Joe Dassin.

Ja, zo'n leuk, vlot nummer. Grappig, ik krijg net een mailtje binnen van iemand die vraagt van... Hey, dit nummer is er ook in het Engels gezongen. En wie heeft dat gezongen? Nou, ik zou zeggen dat was van Hermits. En dan heet het Something is Happening. En van oorsprong is het eigenlijk een Italiaans nummer. Maar Jodanse heeft het vervormd tot een Le Petit Pain au Chocolat. Van zo'n broodje ga ik over naar een vrucht. Dat is ananas. Dat wordt op een meesterlijke wijze bezongen door Dr. Anders P. De tropische plant ananas in een muzikaal tropische sfeer, boordevol vitamine C. En hij gaat ook zingen over hoe ananas in de liefde van hem voor een vrouw een rol speelt. Dr. Anders P. Ananas.

Ja, met hondengeblaf op de achtergrond en de tropische sfeer. En dokter Anders P., hij vertelde over zijn liefde en over ananas, wat er eigenlijk niks mee te maken heeft. Maar ja, fantastisch. Deze man, dokter Anders P., onvergetelijk. Al zijn nummers zijn goed. Het gaat over in dit programma over eten. De link is eten. En ik maak een overstap van dokter Anders P. naar Jack Johnson. Een Amerikaan die gaat zingen over bananenpannenkoekjes. En hij schrijft, hij zingt. Laten we ons afsluiten van de wereld, zegt hij tegen zijn geliefde. En doen alsof het weekend is. Het regent buiten, we blijven heerlijk binnen. We houden elkaar vast. En we eten zo nu en dan een bananenpannenkoekje.

0: De Kofferbak.
1: Ja, in De Kofferbak draaien we twee nummers van... We draaien hetzelfde nummer, maar in twee verschillende uitvoeringen. Zo moet ik het goed zeggen. Vandaag heb ik, omdat de link over eten gaat, een prachtig nummer gekozen van Nancy Wilson. En daarna een van Brian Ferry, namelijk Miss Otis Regrets. Eigenlijk is het uit 1934 en komt het uit een musical. Maar het is vooral van Nancy Wilson in 1960 een hit geworden. Het is ook nog uitgevoerd door Ella Fitzgerald, door Van Morrison en Marlene Dietrich. En waar gaat het over? Wel, Miss Otis regrets dat ze niet op een lunch kan verschijnen. Ze kan vanmiddag niet lunchen, want ze is opgepakt. Ze is gevangen gezet omdat ze vanochtend haar ontrouwe minnaar heeft vermoord. Het is een dame van klasse, deze Miss Otis, dus de lunch afspraak moet ze afzeggen. Het spijt haar dat de lunchafspraak niet doorgaat. Het spijt haar dat het lunchje niet doorgaat. Ze heeft er geen spijt van dat ze haar ontrouwe minnaar heeft vermoord. Luister eerst naar Nancy Wilson uit 1960 en daarna Brian Ferry uit 1999.

Ja, Miss Otis is een beetje vertraagd en de lunch is al uitgesteld. Maar nu moet het nummer natuurlijk ook nog komen. En we zijn juist, daar komt Miss Otis met haar verontschuldiging. Nancy Wilson.

0: Miss Otis regrets she's unable to lunch today.
1: Ja, dat is een lunch die niet doorgaat. Het werd bezongen door Nancy Wilson in 1960 en Brian Ferry in 1999. En van deze lunch die niet doorgaat, ga ik naar een avondeten. Ja, en daar hangt ook een grote smet aan. Het nummer is van Ella Fitzgerald. Het heet Supper Time. Dat is het avondeten. Het eenvoudige avondeten. Het is een nummer uit 1958. En Ella Fitzgerald zingt ook heel bewogen dat haar man niet bij het avondeten aanwezig kan zijn. Vanavond niet en nooit meer. Hij is diezelfde dag als zwarte man afgemaakt, gelyncht, gedood. En zijn plaats bij het avondeten blijft leeg. En dit is echt een nummer dat, let op, in 1958 is gemaakt. En toen ook al werden de raciale kenmerken bezongen. En Ella Fitzgerald doet dat op haar wijze geweldig goed. Prachtige tekst. Het avondeten waar haar man niet bij aanwezig is. Supper time.

Ja, hij komt niet meer. De man van Ella Fitzgerald's Suppertime. En zijn stoel blijft voor altijd leeg. Hij is gelyncht. Raciale twisten. Nou, we hebben ze nog steeds. Denk eventjes aan de afgelopen week wat er in Belfast is gebeurd. Ik ga over naar iets wat meer meditatief is. Nou, trouwens, het vorige nummer was natuurlijk ook meditatief. Maar dit is wat vrolijker meditatief. Het is een nummer van Kacey Musgraves. En zij zingt over hoe gezellig het kan zijn. Een diner met vrienden. A dinner with friends. Zij bezingt juist de kleine dingen die ertoe doen. Ze zingt over de mooie aspecten van het leven die ze zal missen, denkt ze, als ze is heen gegaan. Dus ja, ze filosofeert wat over het leven en ze komt tot de conclusie dat eten met vrienden een heerlijkheid is en dat je daar dankbaar voor kunt zijn. En misschien dat ze dat zal missen als ze er niet meer is. Kacey Musgraves. MUZIEK

Het thema van vandaag is eten. En dat deden we met Casey Musgraves. Dinner with Friends. En nu ga ik over naar een heel simpele melodie uit 1962. En dat gaat over aardappelpuree. Dus dat is een mooie stamper, kun je zeggen, van Dee Dee Sharp.

0: Ja, ik hou er zelf ook wel van aardappelpuree. In Vlaanderen noemen ze dat stovers of stampen. En dit was een klein stampertje van Didi Sharp. En dat duurde ongeveer 2 minuten en 26 seconden. En we hadden een portie aardappelpuree door haar geserveerd. Ik ga dan, als ik het toch over België heb, naar Stromae, die oorspronkelijk natuurlijk uit België komt. En hij heeft een nummer gezongen en zelf ook geschreven, dacht ik, over mosselen en friet. Het nummer heet dan Moule Friet en het is uit 2013. En hij zegt er zelf over, het is eigenlijk een niets aan de hand nummertje. Het gaat niet over depressies of zo. Het gaat gewoon over lekker eten. Mosselen en friet, geserveerd door Stromae.
1: Sais-tu ce qu'il m'a dit, Polo? Ou que son petit doigt lui dit, plutôt? Quand ce dernier se lève, c'est qu'une coquille de rêve.

Dat is heerlijk. Mosselen en friet. Ik eet dat vaak zelf ook. En, met een lekker pilsje erbij of een wijntje erbij. Heerlijk. Strobeek deed het voor. We blijven in de eenvoudige sfeer van eten. En wie kan dat beter bezingen en toelichten dan chef Van Oekel. Die in 1973 via de uitzendingen, tv-uitzendingen van die eigenwijze omroep VPRO het land aan zijn voeten kreeg. Met onder andere nummers als Vette Jus. Ja, toepasselijk natuurlijk in dit programma. En chef Van Oekel als geen ander kan heel veel Hollandse gerechten opsommen die met Vette Jus te maken hebben. We gaan terug naar 1973.

Ja. We gaan eventjes de vette jus overboord gooien. Want we gaan een beetje snel door de tijd heen. Ik heb nog een aantal nummers liggen die het beluisteren waard zijn. Zoals deze uit 2003. En we blijven in de Hollandse sfeer. We gaan de koelkast bekijken van Rowan Hazen. En weet je wat erin staat? Soep van gisteren.

Ja, we gaan eventjes Rowan Hazen ook verlaten met de soep van gisteren en slasaus en bier. Want we zijn aan het einde zo'n beetje gekomen. En een diner, een avondeten sluit je altijd af met een kopje koffie en wat bonbons. En die worden geserveerd door Jacques Brel.

Ja, Jacques Brel, dankjewel voor je bonbons en om je vingers bij af te likken. En als ik bonbons hoor, dan moet ik ook altijd denken aan het vieze mannetje die in een bonbonwinkel staat. En een goed contact heeft met de serveerster. En nu de food for thought. Want het allerbelangrijkste naast het gewone fysieke eten is dat je prikkels nodig hebt om over na te denken. Voedsel voor je hersenen. En dan kun je nadenken over de armoede in de derde wereld en de hongersdood. Dat doen we hier in dit programma Link. Als we het over eten hebben met de groep U2. En ik dank Adrie Spekley voor de techniek. Mijn naam is Dirk Meijer. Dag allemaal.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn

0: aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag. Veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Studio C, een programma. Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Pieter Nijhoff.
1: Ja, een hele goede dag luisteraars. Welkom bij een nieuwe editie van dit programma Mijn Dozijn. Doen we elke zaterdagochtend live hier in de studio van Eenvallei. Vanuit het hart van Ede, vanuit het Cultura gebouw. En vandaag hebben wij in de studio als gast Johan van de Beek uit Apeldoorn. En u kent wellicht de insteek wel van dit programma. Een gast neemt 12 van zijn of haar favoriete platen mee naar de studio. En ook Johan heeft dat gedaan. De platenkoffer hebben wij uitgepakt. En ja, aan wat je dan tegenkomt, pareltjes uit de muziek wat mij betreft. Maar ik laat het ook graag aan u zelf over wat u daarvan vindt. Maar het is van alles wat. Jeugdsentiment van Crosby, Stills, Nash en Young. We gaan dialect beoefenen met Daniel Lohuis. En vooral horen wij de woeste gitaren van Johan zometeen. Blijft u maar luisteren in dit uurtje, dan hoort u het vanzelf wel. Johan van der Beek uit Apeldoorn, heb ik al gezegd, is onze gast. Hij is in het dagelijks leven besturingstechnicus. Wat is dat nou, besturingstechnicus? Gaat hij zo meteen meer over vertellen. Hij heeft ook hobby's. Fietsen is al heel lang een hobby van hem. En muziek luisteren en maken, ja, daar draait hij ook zijn hand niet voor om. Hij speelt ook gitaar en vandaar ook dat wij in zijn platenkeuze waarschijnlijk heel veel gitaarmuziek gaan tegenkomen. Daar merken we bij het eerste nummer nog niet zoveel van. Hoewel Johnny Cash speelt ook wel gitaar, hoor. Luister maar eens naar Orange Blossom Special. MUZIEK

0: zo vertrekt de trein weer van Johnny Cash. En we hebben een hele wagon lading vol met platen nog liggen, Johan. Welkom in de studio.
1: Dankjewel.
0: Johnny Cash, ik noemde hem al, Orange Blossom Special, een opname uit 1965. Waarom heb je deze gekozen?
1: Ja, het is zeg maar daar waar mijn muziek, mijn interesse begonnen is. Ik ging vroeger op zaterdagochtend met mijn vader. Mijn vader ging koffie drinken bij zijn zuster en zwager. En die hadden wat oudere kinderen al. En daar werd dit soort muziek gespeeld. Dus dat is, ja.
0: En dat blijft dan hangen, dat zit in je.
1: Ja, ja. Het is geïnjecteerd. En, ja. Dan,
0: en is het daardoor ook dat je de muziek van Johnny Cash ook inspireert? Dat, heb je daar verder wat mee? Of is het gewoon, ja, omdat ik dat vroeger hoorde?
1: Ja, dat is zo. Maar het is ook wel een heel inspirerende persoon.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mooi. Mooie keuze. En we gaan, ja, zometeen naar je volgende keuze van Joe Jackson. Maar voor eerst wil ik nog even vragen aan jou. Ik noemde in de inleiding dat jij besturingstechnicus bent. Kun je dat eens nader toelichten?
1: Ja, besturingstechniek is, Ik doe industriële automatisering. Ik werk bij een bedrijf dat machines bouwt. Die we over de hele wereld plaatsen. En ik zorg ervoor dat dat alles automatisch op tijd werkt. Een soort, ja, robotisering eigenlijk.
0: En dat doen jullie dus wereldwijd. Dus jij komt ook nog wel eens ergens.
1: Ja, ik ben al in heel wat landen waar je niet zomaar komt, ben ik wel geweest. Ja,
0: ja, mooi is dat. Interessant beroep.
1: Ja, interessant beroep, ja, inderdaad. Ja.
0: Maar gelukkig hou je ook nog tijd over voor je hobby's. Nou, een van die hobby's hebben we al genoemd. Dat is natuurlijk de muziek en daarvoor zitten we hier ook. Terug naar de muziek is in dit geval terug naar de muziek van Joe Jackson. Go for it.
1: Ja, ja, Joe Jackson, dat is iemand, daar heeft zeg maar een neef mijn moederstak van de familie heeft me daartoe geïnspireerd. Al uit zijn hele vroege periode van I'm the Man en Look Sharp, die LP's. Maar zijn latere werk van Joe Jackson is ook prachtig.
0: Ja, dit stamt uit 84. Dus,
1: ook al wel.
0: Ja, is lang geleden. 40 jaar geleden ruim. We zitten in de jaren 80. Joe Jackson is, ja, in die periode toch wel op een hoogtepunt, denk ik. Hoewel hij heel lang aan de top heeft weten te blijven. Maar dit komt echt wel uit een periode dat hij op zijn hoogtepunt stond met het album Body and Soul. En jij koos het nummer Go For It. Zit daar nog een bijzondere boodschap achter wat jou betreft?
1: Ja, het is wel ook weer inspirerend. De tekst die geeft dat aan. Luister maar.
0: Okay. Dat lijkt me een heel goed advies aan alle luisteraars. Luister goed naar de tekst, want Joe heeft wat te zeggen, zoals hij dat wel vaker heeft. Dat laten we volgen door Shocking Blue met Venus, maar daarover straks meer.

0: ongelooflijk historische geluid eigenlijk van Mariska Veres, de zangeres van Shocking Blue.
1: Ja, Mariska Veres, maar ook de muziek, het gitaarsolootje, dat klinkt zo lekker.
0: Ja, is dat wat je aantrekt aan dit nummer, dat gitaarsolootje?
1: Dat is wat het een leuk nummer maakt. Maar ook het feit dat het... het is een wereldhit geweest. Dus overal was het te horen. En zelfs... Ik hoorde net tijdens een van mijn reizen in Rusland.
0: Echt
1: toen,
0: waar?
1: Toen nog in Sovjet-Unie tijd. In 1987. En... ja, dat maak je trots om dat te horen. En dan ook de mensen daar, die waren er heel enthousiast over. En moet je luisteren. Dit is Shishkaris. Dat was hun fonetische uitspraak van... Ja. She's got it. En dat heeft me daar altijd aan doen herinneren als ik het nummer weer hoorde. Vandaar dat ik het op de lijst gezet heb.
0: Leuk verhaal. Dat je inderdaad, je bent in een ver land, in de Sovjet-Unie van destijds. Ja. En je hoort aan Shocking Blue. Ja, dat is toch wel heel bijzonder, hè?
1: Ja, dat inderdaad.
0: Ja. Is het verhaal ook zo bijzonder met Crosby, Stills, Nash & Young?
1: Nee, dat is anders. maar dat is... dat openingsnummer van Deja Vu, dat knalt er zo in met die akoestische gitaar. En dan later komt die elektrische gitaar eroverheen. Ik vind dat zo prachtig.
0: Ja, het is toch wel een beetje het thema van deze uitzending, denk ik. Gitaren, hè?
1: Ja, ik ben wel een gitaarmuziekliefhebber. En ondertussen ook wel... Ik probeer gitaar te spelen. Stelt niet zo heel veel voor. Maar ik heb er plezier in.
0: Nou leuk. Laten we de heren maar eens op komen laten draven. Jongens, jullie mogen beginnen, hè?

elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: Wow. Ja, die laatste noot hakt erin, hè?
1: Ja, dit... Ik zou naar een optreden van Stevie Ray Vaughan.
0: Want daar hebben we naar geluisterd.
1: Je zou optreden in Doetinchem. Ik weet het jaar niet meer, maar... een paar uur voordat we zouden... Ik zou met een vriend daarheen... Voordat we zouden vertrekken, hoorden we op de radio... Gaat niet door. Hij is ingestort. Hij kan niet meer. En moest toen in rehabilitatie voor zijn drugsproblemen. En sindsdien is het niet meer gelukt om hem te zien.
0: Dus je hebt hem nooit live zien optreden?
1: Nee. Het is een van mijn gitaarhelden.
0: Ja. En over gitaren gesproken, wat voor gitaar hoorden we dan?
1: De Stratocaster.
0: De Stratocaster.
1: De Fender Stratocaster.
0: Mm-hmm. Is dat typisch zo'n gitaar die je voor dit soort muziek dan gebruikt?
1: Het is in bluesmuziek wel, denk ik, de meest gekozen gitaar. John Mayer speelde ook Stratocasters. Het is een blijkbaar de best passende gitaar.
0: Ja, jij houdt van gitaren, van de klank, van het instrument. Je speelt ook zelf een beetje.
1: Ja.
0: Maar je gaat ook wel eens, heb ik begrepen, naar een café in Apeldoorn. Waar typisch, die typisch gericht is op gitaarmuziek en een gitaar spelen. Hoe zit dat?
1: Ja, dat is een... ik weet niet of ik de naam mag noemen. Een brouwerijcafé in Apeldoorn. Ja? Waar iedere, wat is het, tweede donderdag van de maand. Daar hebben ze een gitaarcafé. Daar kan iedereen naar binnen lopen die met zijn gitaar. En dan kan die zich aanmelden. Is een podiumpje. En dan dat is wel voornamelijk akoestische gitaar. Maar het is wel, wel leuk om daar eens bij te zijn.
0: En heb jij het podium al eens betreden?
1: Nou, nee. Zo ver acht ik me niet. Nee.
0: Maar goed, luisteren, dat kan altijd. En dat doe je met volle teugen. Ja. Er is zelfs een Nederlandse band naar jou genoemd. Johan.
1: Ja. Dat,
0: hoe zit dat nou?
1: Hoe zit dat? Ik had ervan gehoord en ik durfde er eigenlijk niet naar te luisteren. Hè? Hoe kun je nou luisteren naar Johan? Hoe kun je naar jezelf luisteren? Maar ja, tegen de tijd dat ze gingen stoppen, wist ik het toch meer en meer te waarderen. En ja, toen ik het echt ontdekt had, was het eigenlijk al afgelopen. Ze zijn later wel weer... Ik geloof dat ze op dit moment nog weer optreden. En wie weet als ze in de buurt zijn dat ik... toch eens een keer langs gaan.
0: Ja, leuk hè. De band Johan. Ja. Ze komen uit Noord-Holland, uit Hoorn. En ze bestaan inderdaad nog steeds na wat personeelswisselingen. Maar in de tijd dat ze het heel goed deden, dat was 2009, hadden ze een album Johan 4.
1: Ja.
0: En daarvan komt het nummer dat jij had uitgekozen.
1: Ja.
0: En hoe heet dat nummer?
1: Why Don't We.
0: Why Don't We. We gaan er naar luisteren.

0: Ja, een prachtig mooie dag, Johan.
1: Ja, ja. Het is ook zo'n positieve gedachte. Dat, ja, net zoals met Go For It. Het inspireert. En,
0: ja.
1: Wees maar tevreden met de zon die schijnt. En,
0: ja, precies. We hadden hem nog niet aangekondigd van tevoren, maar heel veel mensen zullen hem wel herkend hebben. Wie hoorden wij nu?
1: Daniel Loos.
0: Ja, Daniel Loos. Heeft dat ook iets met jou? Maakt dat iets in je los?
1: Dat het dialect vind ik interessant. Het geeft me een thuisgevoel. Ik ben opgegroeid met ouders die plat spraken thuis.
0: Maar niet Drents, hè?
1: Nee, niet Drents. Plat Apeldoorns.
0: Ja.
1: In die tijd was het niet gebruikelijk om de kinderen ook dat ook te leren.
0: Nee.
1: En ja, er zijn steeds meer mensen. Moeder leeft niet meer, vader leeft niet meer. Ooms en tantes zijn allemaal dood. Dus
0: ja, dat dialect gaat verloren.
1: Ja, ja. Ja. Dus ja. En dat, dat heeft mij dit nummer doen uitzoeken.
0: Mooi. Mooie keuze. En we laten hem opvolgen door iets heel anders. Hè? Faithless, Insomnia.
1: Ja. Ja. Ik fiets graag. Mijn ogen die staan niet toe dat ik heel veel hele lange tochten maak. Maar ik in de sportschool ga ik graag naar de spinningklas. En dit is zo'n nummer, daar kun je helemaal op losgaan. Dan voel je je spieren niet, dan weet je niet dat je hartslag maximaal is. Maar
0: eens kijken wat er hier in de studio gebeurt als we hem zo meteen gaan draaien. Daarna komt de Ice Princess, een heel kwetsbaar nummer van de Nits. Gaan we zo meteen meer over vertellen. Maar eerst is hier Faithless Insomnia.

0: Ja, mooi nummer, hè?
1: Ja, als je hiernaar luistert, ook naar andere nummers van de Nits. Het is net alsof je naar een schilderij kijkt. Je hoort in één keer een trompetje daar en dan weer een trommeltje ergens anders. En als je een schilderij van Breugel of van Jeroen Bos bekijkt, dan heb je ook, daar zit ook wat figuurtjes en daar zit iemand wat te doen.
0: Dat klopt. En hoe vaker je dit luistert, hoe meer je ontdekt.
1: Ja,
0: want er zitten heel veel laagjes in deze muziek en die moet je eruit zien te halen. Het is heel doordacht en knap gemaakt. Natuurlijk, Robert-Jan Stips is wel de grote man hierachter. Kan ik aannemen. En Henk Hofstede, die dat dan ook heel mooi zingt, meezingt. De Nits, daar hebben we naar geluisterd. Ice Princess uit 1990. En zelfs de cd-hoes was al een kunstwerkje. Hè?
1: Ja, dat...
0: wat gaan we nu doen? Want we hebben nog een paar plaatjes.
1: Ja, wat hebben we nog?
0: Zullen we de dijk eens doen?
1: Ja, is goed.
0: Ja, wat heb je met de dijk?
1: Ja, vanaf het begin... het was zo'n beetje de eerste... nederpop, nederrock. Nederlandstalige muziek, dat werd vroeger toch een beetje anders beschouwd. Maar hiermee kon je de rockwereld inkomen. En ik vond het... dat heeft me vanaf het begin, vond ik dat leuk.
0: Tot eigenlijk aan de laatste snik van Huub van der Lubbe.
1: Zo ongeveer. De laatste serie optredens in Amsterdam.
0: Carré?
1: Nee.
0: Niet in Carré?
1: Nee.
0: Oh, Paradiso? Nee, ik noem maar wat, ik weet het niet.
1: Hoe heet die grote zaal?
0: In theater in Amsterdam?
1: Vanaf de kleine zaaltjes in Apeldoorn tot de grote in...
0: Heel mooi, de dijk. Dat laten we opvolgen door een groep die wat minder bekend is, maar daarom des te leuker om te laten horen, denk ik. The Tragically Hip. En daarover straks meer, maar eerst gaan we dus luisteren naar de onmiskenbare stem van Huub van der Lubbe en zijn makkers van de dijk, als ze er niet is.

0: Inmiddels zijn we ruim bezig aan jouw persoonlijke top 3, Johan. En dit stond op nummer 2 in die lijst van de persoonlijke top 3. The Tragically Hip. Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, dit is een band die ruim 30 jaar geleden hoorde ik ervan. Zag ik ze op Pinkpop. En sindsdien ben ik ze blijven volgen. Helaas, de zanger Gordon Downie is aan kanker overleden. Dus ze bestaan niet meer. Maar ik luister er altijd nog graag naar. En volgend weekend ga ik weer naar Pinkpop. En vandaar dat ik hier aan zat te denken.
0: Dit is, het weekend van 20 juni dan.
1: Ja.
0: Even voor de luisteraars, want we herhalen dit programma ook nog een paar keer. Maar dat weekend dus ga jij dan naartoe. Maar dan kan je dus deze band in ieder geval niet meer zien.
1: Nee.
0: Dat lukt niet meer.
1: Nee.
0: Maar we hebben hem wel kunnen horen. Opname komt uit 1992. Is dat ook in die tijd dat je dan naar Pinkpop ging?
1: Ja, begin jaren 90 regelmatig Pinkpop geweest. Ja.
0: Hey, we zijn toe aan je laatste opname, Johan. Dat gaat hard, hè?
1: Ja.
0: De Foo Fighters komen zo aan de beurt. Wat heb je daarmee?
1: Ja, dat is mijn ultimate rockband.
0: Ik zie het aan je ogen.
1: Ja, dat is... er is een nummer, My Hero, had ik kunnen kiezen. Dat vond ik net een beetje over de top.
0: Maar je hebt gekozen voor?
1: Voor Everlong.
0: Everlong, en waarom dan dat?
1: Dat is het beginpunt geweest. Daar heb ik ze leren kennen. En
0: Ja. Sterk aspect van de groep. Wat zou je kunnen typeren?
1: De drive, de inspiratie.
0: Met name door, denk ik, Dave Grohl.
1: Vooral Dave Grohl.
0: Dat is wel een van de belangrijkste mannen van de groep. Nou, Johan, interessante lijst. Ik dank je hartelijk daarvoor. Bedankt dat je hier was. De Foo Fighters als laatste.

0: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. Een rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden zoals Bondi Beach gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië meerdere haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen omgekomen. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. NS zet daarom bussen in. De Amerikaanse regering heeft AI-bedrijf Anthropic opgedragen 2 krachtige AI-modellen te blokkeren voor iedereen buiten de VS. Het gaat onder meer om AI-model Mythos, dat wordt gezien als superhacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag wordt het wat droger en het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: VOC. Een programma waarin de spot wordt gericht op lokale kunst en culturele evenementen. Dit is Studio C met Eveline Krijger.
1: Welkom vandaag ook weer in de uitzending. Ja, aan de knoppen hier zit Arie Spekle en de redactie was in handen van Ruben Landman. En wat heeft hij zoal voor ons uitgezocht vandaag? We gaan aan het eind van het programma gaan wij aandacht besteden aan historie. En dan komt Geen Broeren, onze vaste amateur historicus, komt ons wat vertellen over de ontwikkeling van de bestuurlijke gebeuren in

Ede. Dan daarvoor praat ik met Nathalie Kriek. Zij is directeur van het Stadsmuseum in Rhenen. En ik ga het met haar hebben over de huidige expositie van Henk Helmantel. En dat is Sereen Realisme. Nou, ze kan vast vertellen wat dat inhoudt. Daarvoor praat ik met Carla Nent. Zij is hoofdmarketing. En ik ga het hebben met haar over het theaterprogramma in het komende seizoen. 26-27 in de Junushof. Wat valt daar te zien en te horen? En wat ligt zij er zelf uit van wat haar aandacht heeft gekregen? En waar zij erg trots op is dat in het programma gaat komen. Maar nu eerst zometeen onze vaste verhalenverzamelaar Willem de Vos. En hij zal weer putten uit een paar verhalen uit zijn collectie. Hij is net binnengekomen, dus ik ga hem even nog vragen waar hij het precies over gaat hebben. Maar eerst muziek, zoals u van ons gewend bent, starten we het programma met muziek. Met One Direction, The Story of My Life.

0: Een verhaal door Willem de Vos.
1: Ja, Willem is hier aangeschoven aan tafel en ik vroeg hem net van waar ga je het over hebben? Hij zegt ja, het is Wereldvluchtelingendag. Dus het is duidelijk.
2: Dat klopt.
1: Ja, en uit je hoofd dit keer. Mensen hebben mij niet heel verbaasd zien kijken. Misschien hoorden ze wel de verbazing in mijn stem. Maar normaal gesproken lees je een verhaal. Maar een verhalen vertellen kan ook verhalen vertellen uit zijn hoofd.
2: Ik doe het vandaag uit mijn hoofd. Het zijn er drie.
1: Wij gaan luisteren.
2: Het is een volk dat al jaren zucht onder een dictatuur. En het wordt alleen maar erger en erger en erger. De machthebbers die hebben de mensen zo in hun greep dat de mensen het ook hebben opgegeven om er iets tegen te doen. En ze zijn gestopt met protesteren vanwege harde maatregelen om het te onderdrukken. Op één man na, een oude man, die elke dag met zijn spandoek waar hij vraagt om gerechtigheid en barmhartigheid naar het regeringsgebouw trekt. Hij is een paar keer gearresteerd, maar uit pietijd met zijn leeftijd en zijn gezondheid houden ze nooit lang vast. En de volgende dag staat hij er weer. Mensen in zijn omgeving zeggen, joh, stop er toch mee. Je verandert die lui toch niet. En hij zegt, dat weet ik, ik zal die lui nooit veranderen. Maar als ik hiermee stop, dan veranderen zij mij. En dat wil ik niet. Tweede verhaal. Er lopen twee mensen met een vluchtelingenachtergrond door de stad. De een heeft een verblijfsvergunning. De ander heeft er geen. En degene zonder kijkt voortdurend schichtig om zich heen. En iedere keer als er een agent in de buurt komt, dan slaat de schrik hem om het hart. En op een gegeven moment is het helaas raak. Een agent komt dreigend op hen af. De vriend met vergunning zegt, joh, maak je geen zorgen, ik leid hem wel af. En op het moment dat de agent vlakbij is en wil vragen naar hun verblijfsvergunning, zet hij het toch op een lopen. Een enorme sprint. De agent bedenkt zich geen seconde en rent erachteraan. En zo houden ze het een hele tijd vol tot hij na lang rennen de agent hem heeft ingehaald, hem tot stilstand brengt en al hijgend tegen hem zegt, zo, zeker geen vergunning hè? Triomfantelijk haalt hij de verblijfsvergunning uit zijn zak. Maar zegt die agent, waarom zet je het dan op een lopen toen je mij zag? Nou, zei hij, mijn huisarts heeft mij aanbevolen of aangeraden om elke dag een flink eind te rennen. Dus ik dacht, nou, dat kan ik nu wel eens doen. Maar zegt die agent, je had toch wel door dat ik achter je aan zat? Waarom ren je dan door? Hij zei, nou ja, ik dacht, die man die heeft misschien wel dezelfde huisarts als ik. En het laatste gaat over gastvrijheid. Het is een rabbijns verhaal. Het had ook de imam kunnen zijn, of de dominee, of de humanistische raadsman. Maar het is de rabbijn. Er wordt bij zijn huisje aan de deur geklopt. Hij doet de deur open en haalt een gast naar binnen. En hij zegt tegen zijn vrouw, vrouw, we hebben een belangrijke gast. Maak alsjeblieft de tafel klaar met de lekkerste dingen die we in huis hebben. En ze eten gezellig samen, ze drinken gezellig samen. Tot de man het eten op heeft vriendelijk bedankt en weer zich door de rabbijn naar de deur laat begeleiden. Dan komt de rabbijn terug en zijn vrouw trekt een rimpel. Dat deed ze de hele tijd al, want ze dacht, ik ken die man helemaal niet. En ze vraagt aan haar man, maar Mosje, wie was dat? Hij zegt, ik heb geen idee.

je paard weer op. Het hele leven draait onder l'amour. Weet honderden romans uit duizenden nog. Op de laatste plaats, ik krijg een zaterdag. Komt zelfs niet meer op hoe meer.

Ja, en een mooi staand slot. Dit was een zoen. Moet je mondeling doen van Willy Derby. En dan denkt u misschien van, nou, het klonk inderdaad als een oud liedje, maar ik ken het helemaal niet. Tot ik zeg van, ja, het plekje bij de molen, daar bij die molen, twee ogen zo blauw, hallo Bandung. Dan denkt u misschien, ah, ja, dan weet ik het wel. Maar dit was dus Willy Derby. Hij heette eigenlijk Willem Dieben en was een bekende Nederlandse zanger in de periode tussen de beide wereldoorlogen. En zijn naam Willem Derby, ja, dat was zijn artiestennaam en daarmee scoorde hij dus vele hits. Maar dit zijn nummer heeft hij ook gemaakt. We gaan nu luisteren naar Janneke de Bijl. Waarom doet niemand iets? Een live nummer.

0: NRC Theater.
1: Ja, en aan de telefoon heb ik Carla de Nent, hoofdmarketing van de Unishof in Wageningen. Welkom in de uitzending.
2: Hallo, goedemiddag. Hallo,
1: goedemiddag. Ja, ik heb het theaterprogramma bekeken. 24 pagina's lang. Dus er is heel wat te zien en te horen komende tijd in de Unishof. Ja, er is een openingspresentatie op 26 september. Wat houdt dat in?
2: Ja, dat klopt. Normaal hebben we een openings- en seizoenspresentatie in mei. Maar nu hebben we gekozen voor een seizoensopening. We willen dan even echt mensen uitnodigen om langs te komen. En laten wat previews zien van voorstellingen in het seizoen. En even snuffelen aan Unishof zelf. Lekker rondlopen. Maar ook in de zaal presentaties en interviews.
1: Maar er zijn previews te zien met dingen die de komend seizoen ook te zien zijn. Dus er komen artiesten een stukje alvast van hun programma doen?
2: Ja, precies. Ja, een aantal live optredens, performances en ook interviews. En er zal een presentator zijn die iedereen erin meeneemt. En je kunt gewoon even snuffelen aan het nieuwe seizoen. Ja.
1: Nou, hebben jullie een grote en een kleine zaal. Is het nou lastig om te beslissen wat er in het ene wat er in het andere past? Of wijst het zich dat eigenlijk vanzelf?
2: Ja, een goede vraag. Dat is inderdaad soms best lastig. Kijk, voor hele artiesten die al hun meters gemaakt hebben, zeg maar. Die gaan, daar weet je eigenlijk van. Die staan sowieso in de grote zaal. Maar er zijn ook, we willen iedereen de kans geven om zich te ontwikkelen. Dus jong talent. Of er kan ook dat ze ouder zijn, maar later beginnen. En die, zeg maar, de kleine zaal ontgroeien en naar de grote zaal gaan. Omdat bewezen hebben dat ze het dat iedereen ze graag wil zien. En daar zit even willen de kleine zaal echt voor opkomend talent gebruiken.
1: Hebben jullie ooit gehad dat een boekingen voor een kleine zaal zo hard gingen dat jullie dachten van nou, misschien moeten we dit opschalen?
2: Ja. Nee, dat komt voor inderdaad. Dat heet dan succesoptie. Het komt ook voor dat er één zaal zo snel vol gaat. Dat we toch besluiten samen met management van artiesten. Nou, blijkbaar is er zoveel vraag naar. We gaan nog een avond boeken vanmiddag. Dat gebeurt. En dat kan heel onverwacht zijn. En best wel vaak als artiesten zich bijvoorbeeld op in tv-programma's, radioprogramma's presenteren. En kleine previews geven waardoor iemand heel populair kan worden in korte tijd soms.
1: Ja. Ja. Heb je een voorbeeld van afgelopen jaar toevallig?
2: Van afgelopen jaar? Moet ik even denken hoor. Dat is een lastige vraag. Nee, volgens mij afgelopen jaar hebben we...
1: Nee, ik zal de vraag volgend jaar weer stellen en dan wat er dit jaar is gebeurd. Nou heb ik gezien, er zijn natuurlijk bekende namen zoals Plien en Bianca, Welen, Pieter Derks, Claudia de Breij, Henry van Loon, Tineke Schouten, Guido Weijers, Dolf Jansen, Jan Beuving mag misschien ook wel tot het bekende namen rekenen inmiddels. Aantal artiesten hebben staat een reprise bij het programma. Wat houdt dat in? Wat is de reprise? Wat is dat?
2: De reprise is dat de show al een keer geweest is. En dat, meestal is dat bij onszelf geweest. Maar het kan ook zijn in het land dat een reprise is. Want Pieter Derks heeft de show al een keer bij ons gespeeld. 2 jaar geleden. En Pieter is behoorlijk populair. En er is zoveel vraag naar. Dat het management van Pieter besloten heeft om nog een jaartje te toeren. En dat heet dan een reprise.
1: Okay.
2: En... ouder programma, maar wat nog een keer komt. Het is geen heel nieuw programma. Zo moet je het eigenlijk zien.
1: Ja. Nou goed, dat programma is in elk geval dan al goed geoefend. Dus het zal, het zal zeker geen goed lopen. Jullie hebben ook try-outs. Ik zag dat er een try-out van Rundfunk is bijvoorbeeld. Is dat dan iets wat vooral zich leent voor de kleine zaal? Of ligt dat ook aan de artiest?
2: Nee, dat ligt aan de artiest. Soms willen ze iets meer intimiteit met het publiek. En dan besluiten ze heel bewust om in de kleine zaal te gaan staan. Ondanks dat ze een grote zaal zouden kunnen staan. En dat is iets wat, wat van tevoren bij ons aangevraagd wordt. En waar ook sommige artiesten bewuste keuzes in maken. Dat ze terug willen naar een kleine zaal. Het is heel grappig om te merken dat ze... contact met het publiek iets meer willen.
1: Ja.
2: Het is vlakke vloer, dus je zit heel dicht op het publiek. Je kunt soms ook makkelijke vragen stellen als dat de show is waar meer interactie in zit. En dat is een bewuste keuze.
1: Ja. En zijn er ook artiesten die specifiek kiezen voor jullie theater? Van, nou, dat vind ik juist heel fijn wat de Junushof te bieden heeft. Daarom wil ik graag mijn try-out of wat voor voorstelling ook graag in de Junushof spelen.
2: Ja, we horen wel eens dat we een brede grote zaal hebben. We horen eigenlijk best wel vaak. Dus onze zaal, grote zaal is breed, waardoor we terugkrijgen van artiesten en gezelschappen. Zeker als het artiestengezelschap zijn met meerdere, ja, grote voorstellingen met meerdere artiesten. Dat ze voelen dat ze de zaal goed kunnen bereiken, als het ware. Je hebt soms zalen die hoger zijn of smaller. En dat horen we regelmatig terug als, ja, van het speelvlak.
1: Ja, dat bij sommige voorstellingen heel goed aansluit. Nou, hebben jullie, als je op je website gaat kijken, bepaalde thema's, jeugd, opera, dans, cabaret, klassiek, theaterconcert, toneel. Nou zag ik ook tussen de voorstellingen een moordmystery, het spel. Wat is dat voor iets?
2: Ja dat is iets nieuws. Dat is een interactie, zeg maar, waar je echt een spel, op een spelachtig moment, ja, het heet ook het spel uiteraard, kun je in het theatercafé en gaan nog een vriendin erbij betrekken, dus begane grond, waar je echt, er is een moord gepleegd en daarom ja, spelvormig / theaterstuk. En je kunt daar onderdeel van zijn. Of sterker nog, je bent er onderdeel van als je bezoeker bent. Dus dat is een nieuwe vorm. En we willen echt kijken hoe dat bevalt.
1: Ja, dus je gaat dan echt de moord proberen op te lossen met mensen
2: met
1: die in de zaal. Ja, met een groepje.
2: Ja, met een groepje. Je kunt zelf met een groepje komen, maar je kunt ook denken, nou, kom alleen. En dan word je gekoppeld aan anderen. Dus dat je kunt ook in de, bijvoorbeeld dat er iets in de kleedkamer gevonden is ergens. En dat je dan je moet gaan bedenken, wie zou het dan gedaan kunnen hebben? Ja.
1: Nou hadden we het over de grote zaal, de kleine zaal. Kleine zaal, vooral aankomend talent. Kun je er iets uitlichten wat er in de kleine zaal komt komend seizoen?
2: De kleine zaal, ja, daar hebben we er heel veel. We hebben, als je kijkt naar de genres, staat daar best wel veel toneel. Wat bijvoorbeeld, zoals even kijken wat de kleine zaal, ja, we beginnen zelfs de kleine zaal met Tom Lanoy. Ik weet niet of je hem kennen, maar hij speelt daar Behouten Begeerte. En hij is vrij bekend, zijn Nederlandse Belg en hij vertelt een stuk over de Vos Reinaarde. En dat is, hij schrijft ook, is een schrijver. Dus daar vertelt hij over hoe hij met de Vos als hoofdpersoon. En daar gaat hij een heel best wel een geschiedenisachtig verhaal over vertellen op een ludieke manier. En hij doet dat, hij opent eigenlijk ons seizoen, 18 september. En dat is niet de grote zaal. Dat doen we 26 september vooral met de seizoensopening.
1: Ja.
2: Maar dit is een voorbeeld aan Troep Courage. Harlequino is er ook een, het is toneel. We zitten met muziek, met je hebt grote muziek. We krijgen bijvoorbeeld een Welen, als je het hebt over een grote naam. Maar we hebben ook bijvoorbeeld in de kleine zaal, moet ik even goed kijken, Ed Struijaert, ja, van die gitaarmannen, die staat al in de kleine zaal. En dus het is een beetje tussen muziek en toneel, maar ook kleinere cabaretiers zoals Marie Koet. Ik weet niet of jullie haar kennen, maar ze is opkomend cabaretier die dan begint in een kleine zaal. Maar ze is nu al blijkbaar zo populair aan het worden dat zou een succesoptie kunnen zijn. Dat we zeggen, nou, zoveel vraag naar Marie Koet.
1: Want zijn de voorstellingen die al heel hard lopen? Want je kunt nu al kaartjes bestellen.
2: Ja, er zijn inderdaad, je noemde in het begin al de grote cabaretiers zoals Ronald Goedemond, Claudia Breij en zo. Ja, die zijn inderdaad in die zin helaas al uitverkocht. Maar er is nog genoeg wat niet uitverkocht is. Ja, je kunt eigenlijk een beetje grasduinen tussen al die genres. Maar je ziet van... En het kan ook nog zijn dat er kaarten... je kunt ook een wachtlijst geplaatst worden.
1: Ja.
2: Dus het kan ook echt zijn dat er nog mensen terug niet kunnen door wat van reden dan ook.
1: Dus altijd aan te bevelen om dat te doen?
2: Als je echt heel graag wil, dan kun je dat doen via onze wachtlijst. Ticketswap wil ook nog wel eens daarin helpen. Omdat het soms gewoon mensen een half jaar van tevoren kaartjes bestellen en op de dag zelf niet kunnen.
1: Ja.
2: En dat is wel iets wat aan te raden is.
1: Ja,
2: zeker.
1: Dus het kan dus zijn dat je op de dag zelf hoort van goh, er is toch een kaartje beschikbaar. Ja.
2: Ja,
1: dus zo werkt dat dan? Je krijgt dat dan echt vlak van tevoren te horen?
2: Ja, je kunt je laten noteren op een wachtlijst en dan bellen ze je op als de kaartjes vrijkomen.
1: Ja.
2: Ja, en dan kom je op een bepaalde plek te staan. En
1: ja.
2: Sommige mensen kunnen dan niet. Dus ja, zeker.
1: Ja, dus zeker aan te raden. Is er nog iets, we moeten bijna afronden, maar is er nog iets wat je zelf zegt van goh, dat is wel heel verrassend of dat springt eruit of dat is ergens anders niet te zien? Of iets wat je zelf kunt aanbevelen?
2: Ja, veel zeg ik, maar...
1: 24 pagina's, dat is lastig, hè?
2: Dat is veel, precies. Ik vind zelf ook altijd de Gelderse Gezelschappen Intro Dans en Oostpol een aanrader. Oostpol staat in dit keer met De Nedder en Romeo en Julia. Bewerker van Charlie Lee Chung van Oostpol. En dat zijn gewoon bijzondere voorstellingen, omdat het een bewerking is die Romeo en Julia weer op een andere manier neerzet. En dat, ik vind Oostpol ook echt een... Het komt uit Gelderland, Arnhem, vlakbij Wageningen. En ik vind dat voorstellingen die ook echt raken en op een andere manier gemaakt zijn in de zin van het klassieke stuk, wat omgekeerd is naar de moderne tijd. Dat vind ik altijd wel echt, daar verheug ik me heel erg op.
1: Ja, dus jouw persoonlijke aanrader.
2: Ja, ja.
1: Carla, hartelijk dank voor je toelichting voor het komende theaterprogramma van de Junushof. Een geslaagde opening van het seizoen en tot een volgende keer.
2: Dankjewel. Jullie ook. Fijne middag.
1: Ja,
2: dag.
0: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten.

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: Ja, het bekende nummer Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder. Ramse Shaffi uiteraard. En we gaan ter voorbereiding op de tentoonstelling in het museum in Rhenen. Gaan we luisteren naar M.A. Carty Painter.
1: She

0: try not to forget. You choose who you are, even if nobody else knows.
1: Studio C, tentoonstelling.
2: Ja, en we gaan het hebben over het Stadsmuseum in Rhenen en de expositie van Henk Helmantel. En daar praat ik over met de directeur, met Nathalie Kriek. Welkom in de uitzending.
3: Goedemiddag, hallo.
2: Hallo. Sereen realisme heb ik het al aangekondigd. Dan kun jij me vast wel vertellen wat dat is.
3: Ja, precies. Ja, op dit moment hebben we hier in het museum, in Stadsmuseum Rhenen, de expositie Henk Helmantel, Sereen realisme in Rhenen. En die expositie loopt door tot en met 9 januari volgend jaar. En daarin worden kunstwerken getoond van Henk Helmantel, een schilder uit Groningen. Hij is in Westeremden zijn eigen museum, Museum Helmantel. Maar er worden prachtige werken getoond. Met name kerkinterieurs en stillevens. En waar Henk Helmantel zo in uitblinkt, is hij is meester in het schilderen van realistische schilderijen. En zijn schilderijen, die zijn, ja, die duiden eigenlijk op verstilling, op stilte, op sereniteit. En vandaar de titel Sereen Realisme in Rhenen. Hij heeft ongeveer 4 jaar geleden een leuk bezoekje gebracht hier aan de Cunera-toren, vlak naast het museum. En hij is gespot door een van onze vrijwilligers, dat werd aan mij verteld. En ik dacht, nou, dat is de aanleiding om Henk Helmantel te bellen en hem te vragen bij ons te exposeren. En wat zo mooi is, er is ook zo'n mooi linkje naar onze eigen collectie. Want een van zijn kunstwerken, of er zijn verschillende kunstwerken waarop hij glaswerk heeft geschilderd. Met name Romeins glas, maar ook Europees archeologisch glaswerk. En dat is glaswerk uit de Frankische periode. Die periode die stamt van 400 tot 700 na Christus. En dat is een prachtig linkje naar onze eigen collectie. Want heel veel mensen, maar nog niet iedereen, weten dat in Rhenen het grootste archeologische Merovingische grafveld is blootgelegd. Ja. Waaronder dus ook heel veel prachtige Frankische glaasjes. Dat is heel delicaat glaswerk. Dus dat is een mooie link naar onze eigen vaste collectie, die de bezoekers ook kunnen bekijken.
2: Ja, want ik dacht, wat doet een Groningse schilder nou bij jullie in het museum? Maar dat zijn dus de linken die Helmantel met jullie museum heeft, of met de regio heeft. Is hij vaak in deze omgeving geweest?
3: Dat is mij niet verteld. Maar het zou natuurlijk kunnen. Dat zouden we aan hem moeten vragen.
2: Ja. Nou ja, het is een schilder die nog leeft. Dus,
3: Ja, nou, hij is inmiddels 81 jaar en hij schildert nog dagelijks. Dat is echt een passie. Hij is heel erg gedreven in het schilderen. Het realistische, van realistische kunstwerken. En hij kwam hier toe naar de Cunera-kerk, omdat dat een middeleeuwse kerk is. En hij is bijzonder. Hij wordt bijzonder geïnteresseerd in middeleeuwse kerken met gotische stijlkenmerken. Nou, dat heeft onze Cunera-kerk ook. En tevens middeleeuwse kloosters. En er zijn dus een aantal prachtige schilderijen hier in Stadsmuseum Rhenen te bezichtigen, waarop je dus een aantal mooie kerkinterieurs en kloosters ziet. Dus ja, het is echt een expositie waar je stil van wordt, omdat het zo mooi is. Het is een ingetogen feest voor de ogen.
2: Nou is de expositie te zien al vanaf 19 mei. Wat zijn de reacties tot nu toe geweest?
3: Ja, die zijn fantastisch. Want mensen, Henk Helmantel heeft heel veel publiek. Er zijn heel veel mensen die zijn werk kennen, omdat hij natuurlijk al heel lang zijn eigen museum heeft. Na de kunstacademie Artemis in Groningen is hij vrij snel daarna gaan exposeren. En ja, die mensen uit het land, die komen dus naar Stadsmuseum Rhenen om zijn werk hier te bewonderen. En hij heeft heel veel geschilderd. Dus ja, je kan wij hebben nu 28 kunstwerken hier in de expositie hangen. Maar het is onmogelijk om als fan al zijn schilderijen al gezien te hebben.
2: Ja, hij heeft een breed oeuvre.
3: Ja, dus hier kunnen we weer een aantal schilderijen tonen in onze expositieruimte.
2: Nou, kunnen mensen natuurlijk zelf rondlopen, maar ik begreep dat er ook inlooprondleidingen zijn. Wanneer is de volgende?
3: Klopt. De volgende is op vrijdag 3 juli om 3:00. En nou vergeet ik nog, ik vergeet een datum. Want de eerstvolgende is aankomende zaterdag 20 juni op onze archeologiedag. Want we hebben op zaterdag 20 juni hier een archeologiedag in het Schatmuseum Rhenen. Boordevol activiteiten voor kinderen. Kinderen kunnen in de tuin met een metaaldetector munten uit het zand detecteren, vissen. Maar ze kunnen ook een leuke speurtocht, een archeologie speurtocht door het museum doen. Of een kijken naar hele oude botten. En dan proberen te ontdekken van wat voor beesten die botten zijn. Er komt hier een jonge vrouw die gepassioneerd is in het spintollen en weven. En ze heet Lola Veldkamp. Die komt dat hier demonstreren. En volwassenen kunnen dus ook zelf spintollen en weven. En om 3:00 hebben we ook een inlooprondleiding. En dan wordt u niet alleen laten zien de prachtige expositie Sereen Realisme in Rhenen, maar ook een aantal archeologische collectiestukken, bijvoorbeeld een vikingzwaard, of inderdaad die prachtige schatten die zijn opgegraven net na de Tweede Wereldoorlog bij de Donderberg, het Merovingische grafveld, die prachtige sieraden en dat glaswerk wat toen is opgegraven. Dat wordt bijvoorbeeld ook laten zien.
2: En dan wordt er wat meer uitleg gegeven dan er bij de bordjes staat. Dan had je nog een datum die je graag onder aandacht wilde brengen. En dat was 5 juli.
3: Ja, dat klopt. We zijn op zondag 5 juli in de middag open. Omdat wij een prachtig Henk Helmantel arrangement organiseren. Mensen die worden ontvangen, bezoekers worden ontvangen met een mini Henk Helmantel high tea. Een koffie, een thee met een paar lekkere zoete hapjes. En dan volgt daarna een prachtige rondleiding door de expositie. Veel uitgebreider dan een inlooprondleiding. En daarna is er een klassiek concert in onze trouwzaal door Nussen Strijktrio. Dat zijn drie jonge, getalenteerde muzici die samen het conservatorium in Utrecht hebben gedaan. Een celliste, een man op de altviool en een violiste. En zij zullen ook een aantal werken ten horen brengen die favoriet zijn bij Henk Helmantel. En daarna kan men nog een drankje drinken en wellicht eventjes een meet and greet met de drie muzici. En dit Henk Helmantel arrangement, daar zijn nog kaarten voor te koop. Dat vindt plaats op zondag 5 juli van 1:30 tot 5:00. En de kaarten die kunt u bestellen via onze website www.stadsmuseumrhenen.nl.
2: Ja, en ik neem aan dat de andere bijzondere dingen ook via jullie website zijn te bestellen.
3: Precies, ja.
2: En dan mochten mensen op 5 juli niet kunnen, heb ik gelezen dat er ook nog een herhalingskans is op zondag 11 oktober. Het is nog een beetje ver weg, maar als de mensen op vakantie zijn.
3: Dan, zeker.
2: Kan dat nog in de toekomst. Nou, dank je voor de toelichting wat er allemaal te zien en te gebeuren staat in het Stadsmuseum in Rhenen de komende tijd. Ik wens jullie een heel fijn zomerseizoen.
3: Hartelijk dank.

0: legalize along the line. Zo, en dan de jongelui aan boord.
1: Ja, dit was normaal. Reisje langs de Rijn, live in het Gelderdoom. En we gaan nu over naar het volgende item.
2: Lokale geschiedenis.
1: En aangeschoven hier aan tafel is Geen Broeren, onze amateur-historicus die ons veel kan vertellen over wat er hier allemaal is gebeurd in Ede en de buurt Ede-Veldhuizen. Ja, Geen, waar gaan we het vandaag over hebben? Ik heb al iets gezegd over de bestuurlijke ontwikkeling.
3: Ja, maar daar kwam eigenlijk een verandering in. Ik vond het vandaag wel passend om het over de schapen en het schapen op de hei te hebben.
1: Dat, ja, ik ben vanmorgen net bij het schapenscheren even wezen kijken voordat ik hierheen ging naar de radio. Nou, dat was daar een hele drukte van belang. Er was veel belangstelling voor wat er allemaal te doen is. Dus schapenscheren, prima.
3: Ja. En dan gaan we ook daarin terug in de historie van de buurt Ede-Veldhuizen. Waarbij rond 1900 er nog duizenden schapen op de hei werden gehouden. Die gronden waren van de geërfden van de buurt Ede-Veldhuizen. Dus de boeren in het gebied konden daar hun schapen weiden. En dat was noodzakelijk voor de mest die in de potstallen wordt gewonnen. Om hun landen op gronden weer te bemesten.
1: En hoeveel schapen liepen er in die tijd ongeveer rond? Heb je er enig idee hoe groot we daarna moeten denken?
3: Duizend of meer. Ja. Zeker ruim duizend.
1: Zo, dus waren heel wat schapen.
3: Er waren heel wat schapen. Er waren ook heel wat boertjes in ons buitengebied natuurlijk. Dus dat was tot die tijd, tot 1900 wel belangrijk. Alleen toen werd er kunstmest uitgevonden en was eigenlijk dat schapenverhaal niet meer zo noodzakelijk. Dus dat hield, min of meer hield dat op. 1900 ook werden de heidevelden verkocht aan het ministerie van Oorlog. Dat wil zeggen, het huidige kazerneterrein en de Ginkelsrij werd verkocht. Pas in 1920 werd ook de Ederhei verkocht aan het ministerie van Oorlog. En daarmee bleven een aantal rechten bestaan. Want de geërfden van de buurt Ede-Veldhuizen behielden de rechten op het graven van grond, het steken van heideplaggen en het hoeden van hun schapen.
1: Dus ze mochten nog steeds wel schapen
3: Ze mochten nog steeds schapen. Maar ja, was niet meer nodig. Ze waren er niet.
1: Ja.
3: Het Veluwse heideschaap was inmiddels ook bijna uitgestorven. Dat was er niet meer. En dat vond men toch wel belangrijk.
1: Maar ja, als je heide niet bewijdt, zou ik maar zeggen, als je er geen schet, dan wordt, blijft het geen heide. Dan wordt het bos, toch?
3: Dat wordt zeker bos. Dat moest wel onderhouden worden natuurlijk. Er zijn heel veel bospartijen toen ook best wel ontstaan. Alleen de vergrassing of de stikstofdispositie die we nu hebben was in die tijd nog niet zo groot. Zodat die vergrassing er in ieder geval nog niet was. Maar er werd zeker wel beheer gedaan door het ministerie van Oorlog. Want dat moest wel open blijven.
1: Ja.
3: Na de Tweede Wereldoorlog kwam eigenlijk het idee van, ja, kunnen we niet iets met schapen doen? Op de buurtspraak. En in 1952 werd de buurtspraak besproken. Kunnen we niet komen tot het oprichten van een stichting Edese heideschapen en dan met name het herinteresseren van het Veluws heideschap. En op die grond is in 1953 de stichting Edese Schaapskudde opgesticht en ontstaan. Daarmee ook de rechten van de geërfden kon gebruiken. Het begrazen van de heide met hun schapen.
1: Dus met de gerechten van de geërfden wordt op dit moment nog steeds de Edese Schaapskudde in stand gehouden?
3: Historisch gezien zeg ik ja. Ja. Logischerwijs gezien ligt het allemaal wat anders tegenwoordig. Maar ja, het is natuurlijk feiten. Die rechten zouden er nog liggen. Dus ja, die rechten liggen er. De geërfden van de buurt hebben de erfpachtrechten op die heidevelden. Dus oké, die mogen schapen. Als ik dat ga vragen tegenwoordig aan het Rijksvastgoedbedrijf, dan krijg ik natuurlijk, en jij ook, nul op het rekest.
1: Ik mag daar geen schaapjes
3: laten
1: lopen.
3: Jij mag er geen schaap houden. Je mag er ook geen plaggen steken. En je mag er zeker geen zand graven.
1: Ik denk dat ze dan raar staan te kijken als ik daar met mijn schopje aan. Kom. Ja, precies. Maar ik ben geërfde van de buurt. Ik mag hier zand graven.
3: Precies. Maar die erfrechten bestaan er. Dus in goed overleg kun je altijd zaken gaan regelen met het Rijksvastgoedbedrijf. Als de ecologische Natura 2000 allemaal verantwoord is. Wie weet wat er dan nog kan. Vooralsnog doen hun het beheer. En dat doen ze best wel goed. Vooral opschot verwijderen. Op sommige momenten. Het wordt goed aanbesteed. Maar die schapen zijn een belangrijk element geworden. Inmiddels zijn er natuurlijk twee kudden. Dus de kudde van Henk en de kudde van Aard. De kudde van Henk op de Ginkel en de kudde van Aard op de Ederhei. En die kudden worden ook verhuurd aan andere instellingen, aan staatsbosbeheer of natuurmonumenten, om andere delen in onze regio te begrazen. Want er moeten wel inkomsten zijn om die schaduwen intact te houden.
1: Maar als je zegt andere delen in de regio te begrazen, dat houdt in dat er een clubje schapen wordt verplaatst ergens anders heen en die gaan dan daar hun werk doen.
3: Dan gaat de hele club naar de Woeste Hoeve of andere onderdelen in onze regio. Ja, precies. En dan blijven ze daar een paar weken om daar te begrazen.
1: Okay.
3: We zouden best meer schapen kunnen hebben. Op de hei, vooral ook in verband met die vergrassing die plaatsvindt.
1: Ja.
3: Maar dat is financieel natuurlijk een ander verhaal. Dus tegenwoordig gebeurt er al heel veel via de stichting Vrienden van Edelse Schaapskunde. Daar kunnen mensen donaties aan doen. Daar kunnen ze zich mee verenigen met het beheer van die heide. Dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel. In ieder geval, dus in 1953 werd die kudde opgericht. De buurt Ede Veldhuizen heeft toen een klutschop geschonken. En een aantal schapen en een ram. Als oprichting, als start voor een schaapskudde. Waar kwam die schaapskudde? In de kiphok.
1: Oh.
3: Er zit natuurlijk verhalen achter. De herberg de Zuid-Ginkel, die had een kippenhok aan de overkant van de weg, waar ook nu de schaapskooi staat. Nou, die werd beschikbaar gesteld. Het was eigenlijk een hele oude schaapskooi. Het was een kippenschuur geworden. En meneer Mouw is daar in 1953 met de eerste schapen weer een nieuwe kudde begonnen. En dat doen we nog steeds. In de jaren 50, 60 was er natuurlijk een schapenmarkt in het dorp. Er werden er ook evenementen georganiseerd. Er was nog geen scheerdersfeest. Dat kon allemaal niet door maatregelen. Dus pas veel later is er het jaarlijkse schaapscheerfeest ontstaan. En dat is vandaag op de hei.
1: Ja.
3: Mooie locatie. Veel wind vandaag, heb ik gemerkt vanmorgen.
1: Het is in elk geval droog. Dat is al heel wat voor de afgelopen week als we het weer hebben. En vorig jaar was het heel erg heet.
3: Het
1: was ook niet ideaal.
3: Dus het is een open terrein. Dus daar is met name natuurlijk heel snel heel veel wind.
1: Ja.
3: Maar het was vanmorgen alweer heel gezellig. En het was best al druk om 12 uur. Dus iedereen die nog niet geweest is, zou ik zeggen, ga nog even kijken. En denk ook aan de stichting Vrienden Edelse Schaapskudde. Om te doneren.
1: Want tot hoe laat is het daar vanmiddag?
3: Tot 4 uur.
1: Tot 4 uur. Dus mensen hebben nog zeker tijd om een boeltje te pakken.
3: Absoluut.
1: En even te gaan kijken. Dank je voor de toelichting, Geen. En volgende keer gaan we dan hebben waarschijnlijk over de invloed op de bestuurlijke ontwikkeling in Ede. Maar dit was een heel leuk alternatief. En ik zou zeggen veel plezier nog vandaag.
3: Dank je wel.
1: Als je nog even gaat kijken. En wij gaan luisteren naar het laatste muzieknummer volgens mij wat we in het programma hebben. En anders, misschien hebben we nog tijd voor iets anders. Maar we gaan luisteren naar The Commons. Luisteren naar Amble met Commons. The Commons, sorry.

0: dream awaits. And I'm sure he smiled outside Golden Gates.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedierstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen en er zijn 7 mensen opgepakt. De noodopvang in een sportcentrum in wijk Bedierstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het dan droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen ook op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

0: Welkom lieve luisteraars bij Appassionata. Ja, gang 5, aflevering 222. Met op techniek vanavond veel te knap voor tv en daarom op de radio Peter Hoverstad.
1: Goedenavond.
0: Vanavond, lieve luisteraars, werken we samen met Latent Talent. Angelina dook net in het vorige uur in de tv-tunes en hits van haar generatie. Wij gaan de komende 2 uur iets verder terug als we duiken in de tv-tunes die legendarisch werden. En vaak ook gewoon hits in de hitparade. Het wordt hoe dan ook nostalgisch. Peter, zullen we gaan beginnen?
1: Ik heb er zin in.
0: Dan gaan we dat.

0: De serie Supernatural over de broertjes Dean en Sam Winchester, die samen bovennatuurlijk kwaad bestrijden, begon in Nederland in 2006 en telde 15 seizoenen. Mijn oudste dochter Kim die hield wel van een horrorthema, maar leerde door de serie ook menig classic rockband en nummer kennen. En omdat de broertjes die muziek altijd draaiden in hun Chevrolet Impala als ze weer wegreesden naar het volgende klusje wat ze gingen doen. Dit nummer van Kansas, Carry On Wayward Son, begeleidde ieder nieuw seizoen de terugblik op het vorige seizoen. Dan bent u daar weer van op de hoogte. Peter, welkom terug. Lekkere vakantie gehad?
1: Lekker. Ik ben het alweer bijna vergeten. Het was afgelopen vrijdag zijn we teruggevlogen. Vanaf Lesbos. Maar het was heel lekker.
0: Ja, nou, je hebt genoten en dat is je totaal ook verdiend geweest ook. Maar even naar het thema van vanavond. We hebben een hele studio vol, dus ik ga even het hele rijtje af. Peter, jij mag beginnen. Allerbeste televisieserie die je ooit zag?
1: Ja, dan moet ik toch tweeledig zijn. Ik wil de eerste televisieserie die ik ooit... zag. Dat was Ace of Spies, Riley. Ja. Volgens mij 83 gemaakt, 84 in Nederland uitgezonden. Daar zat zulke goede muziek bij. Maar wel klassiek, kunnen we eigenlijk hier niet draaien.
0: Ja.
1: Maar de beste is denk ik deze. Peaky Blinders. Ja. Dat is vrij recent natuurlijk. Maar dat was echt in cinematografie de verdere... De soundtrack ook. Geweldige serie. Ja. Uitstekend geacteerd.
0: Ja, ik weet niet of het je gaat lukken om voor iedereen dan ook dat iets onder te zetten.
1: Nee, dat had ik ook niet verwacht. Maar dat kan eventueel wel hoor. Dat,
0: Nou, ik ga toch even. Ik ga naar de overkant. Angelina, jij hebt net een uur lang de tv-tunes en hits van jouw generatie gedraaid. Maar jij, als jij gewoon even los van het concept van jouw programma... gewoon mag kiezen de allerbeste televisieserie waar je ooit voor bent gaan zitten. Dan is dat...
2: Ja, het zou wel leuk zijn als ik nu een andere zeg dan vorige uur. Maar toch wel Hallo K3, denk ik. Dat is zo nostalgisch met K3. Daar blijf ik toch wel bij. En ik hou vooral heel erg van die musical series. Ja. En dat komt daar ook wel in terug.
0: En even, was jij toen... heb je dat later teruggekeken? Of was je echt jong toen je het keek? Was je het echt op het moment op televisie toen je ook jouw...
2: Nou, volgens mij was het op tv van 2006 tot 2011. Weet ik eigenlijk niet meer uit mijn hoofd. Maar... Ik ben sowieso opgegroeid met K3-formatie Josje. Maar het was sowieso op tv in mijn tijd. En volgens mij heb ik het later ook nog wel... Ja, het deed zich herhalen op tv natuurlijk. Dus ik heb het later ook nog gezien. En het is zo lang op tv geweest.
0: Ja. Oké, en dan gaan we even... Want je vader is er ook.
3: Jazeker, goedenavond.
0: Jij mag ook even zeggen... Wat is voor jou de allerbeste televisieserie... waar je ooit voor bent gaan zitten?
3: Nou, Miami Vice.
0: Ja?
3: Dat vond ik ook leuk. De muziek altijd. Het was gewoon hartstikke leuk. Er zijn natuurlijk veel meer series. The A-Team, Knight Rider en David Hasselhoff. Die zelf ook goede songs uitgebracht heeft. Maar Miami Vice, daar blijft mij bij. Waarom? In 88 was ik 15. En we horen hem al op de achtergrond. Drugs. Alles waar je nog nooit van gehoord had, zag je in die serie.
0: Ja. En als je nog iets verder teruggaat, wat is denk ik de eerste waar je een beetje waar je voor ging zitten?
3: Dat was dan eigenlijk de A-Team.
0: Ja?
3: Ja, en dan ben ik echt weer, dan ben ik al 12.
0: Ik ben denk ik iets ouder.
3: Ja, zeker.
0: Ik kan me nog herinneren dat we ook inderdaad echt voor Pommetje, Horlepiep, Zwiebertje, dat soort dingen gingen zitten.
3: Ja.
0: Als kleine kinderen.
3: Dat klopt. Maar de film van Ome Willem, laat maar zo zeggen, op woensdagmiddag. Maar is dat een serie? Maar
0: nee,
3: kan ik me dan echt actueel herinneren dat we dat echt gingen kijken.
0: Maar u hoort het, lieve luisteraars, heel veel herinneringen hier aan tafel. En we hopen deze de rest van de uitzending nog veel meer herinneringen bij u op te halen. We gaan eerst naar nog meer bovennatuurlijke zaken. De serie True Blood die speelde zich af in een fictief plaatsje in het broeierige en zweterige Louisiana nabij de Mississippi. 7 seizoenen lang volgden we de telepathische serveerster Sookie Stackhouse, gespeeld door Anna Paquin, en haar avonturen met voodoo vampieren die op synthetisch bloed leven en gedaantewisselaars. Spooky. En zo klonk het thema van de serie ook. Hier is Jace Everett met Bad Things. Met bad things.
1: I don't know what happens, but...
0: Daar is iets.

0: Curtis Tigers and the Forest Rangers met This Life. En dat komt uit de serie Sons of Anarchy. En dat is een van de beste tv-series, heb ik net ook in de uitzending van Angelina gezegd. Het is een van de beste tv-series die ik persoonlijk ooit gezien heb. Het gaat over Jackson Jax Teller en zijn leven in een motorclub. De serie is hard, rauw, soms ook met humor, maar vooral puntje van je stoel tv. Na 7 seizoenen is het verhaal in 2017 helaas uitverteld, maar ik heb hem op DVD gekocht en ik kijk er nog regelmatig terug. Inmiddels kan ik hem ook op de streamingsdiensten weer terugzien. En dat doe ik eigenlijk stiekem best nog wel eens regelmatig.
1: DVD, Harry. Dat ja, is dus ook niet meer van deze tijd.
0: Nee, dat klopt. Maar dat was het in 2000. Wat is het? 7, 10, daarvoor nog.
1: Net wel, ja.
0: 2010 Blu-ray. Nog wel. Ja, gebeurde wel. Lieve luisteraars, de misdaadserie The Wire, die belichtte in elk van haar 5 seizoenen een ander facet van de stad Baltimore. En ieder seizoen had zijn eigen versie van het nummer Way Down in the Hole van Tom Waits. Het werd onder andere gedaan door de Blind Boys of Alabama, de Neville Brothers, Domaye en Steve Earle. En de grootmeester zelf, die mocht seizoen 2 doen. Hier is Tom Waits met Way Down in the Hole.

0: Rainy Zero, Save Me.
1: Ik snap wel waarom jij deze ook in de lijst hebt gezet. Want het is, heeft wel iets U2-esque.
0: Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk, ik zit nu te luisteren en dus denk ik, ga ik zeggen. Ik had het niet opgeschreven, maar ik denk ik ga het wel zeggen. Maar inderdaad, als het jou ook opvalt, weet ik 100% zeker dat het zo is. Het komt uit de serie Smallville. Want Superman, dat is niet alleen een onderwerp van heel veel films, maar er zijn ook menige tv-series van geweest. Clark en Lois is er volgens mij eentje geweest. En Smallville, dat richtte zich op Supermans jonge jaren. Maar na 10 seizoenen was Jong niet meer echt vol te houden. Dus bleef het daarbij. Lieve luisteraars, de carrière van Bruce Willis, u weet wel van Die Hard, die startte op tv in de tv-serie Moonlighting. Over het detectivebureau Blue Moon Agency, gerund door Bruce en zijn vrouwelijke partner Sybil Shepherd. Hier is dat in de tweede helft van de jaren 80 uitgezonden door Veronica. En het thema van die serie werd gedaan door Al Jarreau. Hier is die met Moonlighting.

0: Waylon Jennings met Good Old Boys. En dat is het thema van de Dukes of Hazzard. Wie van mijn generatie is, zeg maar zo'n beetje vanaf 55, die herinnert zich absoluut deze serie. Over de avonturen van de neven Bo en Luke Duke en hun nichtje Daisy en oom Jesse.
1: En van Daisy kan ik me alleen nog twee delen herinneren. Dat is het spijkerbroekje wat afgescheurd was.
0: Ja.
1: En de geweldige, ik weet niet eens welke kleur blouse aan had, maar daar waren mijn ogen op gericht.
0: Hij zat dichtgeknoopt.
1: Nog net.
0: Ja. En er zat ook een Dodge Charger in, de General Lee. En die had een hele karakteristieke toeter erop zitten.
1: Dat is van het zuiden, het nationale, of het zuidelijke volkslied.
0: Ja. Dus,
1: veel commentaar op geweest.
0: En die vlag stond ook. Ja, dat was allemaal. Nu zou dat allemaal wat meer gecanceld worden, misschien of zo. Maar toen kon dat nog allemaal. In iedere aflevering gingen de neven de strijd aan met burgemeester J.D. Boss Hogg en sheriff Roscoe. En die hadden een heel bijzonder lachje. Ik kan het niet eens nadoen.
1: Ik kan het ook niet nadoen.
0: Maar hij had ook een Basset hond.
1: Ja.
0: Een heel ontzettende
1: Flash.
0: Slowmond. Ja,
1: Slowmond.
0: Ja. De herinneringen stromen Nero alweer over de tafel. Lieve luisteraars, in een poging om van de Monkees de Amerikaanse Beatles te maken, kregen ze in 1966 hun eigen tv-serie.
1: Dat was ook eigenlijk eerder aan de Beatles zelf voorgesteld, maar die wilden niet.
0: Nee. Dus ze kregen ook maar slechts twee seizoenen, kreeg het publiek. Het was niet helemaal 100% een succes. Misschien dat de Beatles daarom het ook wel geweigerd hadden. Maar het leverde wel een hele leuke theme song op. Hier zijn de Monkees met Hey Hey, We're the Monkees.

0: Pratt & McLean. Happy Days. En Happy Days was een serie over de jaren 60, maar hij werd gemaakt en uitgezonden tussen 1974 en 1984. En het meest legendarische karakter uit die serie werd uiteindelijk The Fonz, gespeeld door Henry Winkler. Maar de meeste faam kreeg uiteindelijk Ron Howard, die Richie Cunningham speelde. Hij werd een heel groot regisseur.
1: En Henry Winkler ook een groot regisseur geworden.
0: Ja. Wat nog een leuk feitje is de serie Mork en Mindy. En dat werd uiteindelijk de springplank voor Robin Williams zijn carrière. Die begon met een aflevering van Happy Days waarin Mork voorkwam. En die werd zo goed ontvangen dat Mork uiteindelijk zijn eigen serie kreeg met Mindy. Ja, lieve luisteraars, we gaan naar Nederlandse series met legendarische tunes. Want die zijn er ook natuurlijk. Het schaap met de vijf poten is zo legendarisch dat er in 2006 een remake van verscheen.
1: Ja, het origineel, dat is verbrand. De originele opnames hadden ze graag willen uitzenden nog een keer, 17 keer in herhaling. Maar dat kon niet, want er was brand geweest.
0: Dus heel veel van die series die zijn helaas vergaan. Er werd ook vroeger heel makkelijk opnieuw opgenomen over oude banden. Waardoor er ook heel veel vergaan is. Is best wel zonde. Die nieuwe serie in 2006 die werd gevolgd door nog vier series. Maar die originele versie uit 1969, die kende, je verwacht het niet, maar 8 afleveringen. Dat was toen de tijd een serie en dan was die klaar. En toch was het genoeg voor menig legendarisch liedje. Ik zeg bijvoorbeeld Als je elkaar niet meer vertrouwen kan of Het zal je kind maar wezen. En het volgende nummer waar even heel goed naar geluisterd moet worden. Want ik vind dat echt een nummer is wat vandaag de dag hartstikke actueel is. Hier zijn Adele Bloemendaal, Leen Jongewaard en Piet Romer met We bennen op de wereld om elkaar te helpen. Niet waar?

0: zat ook in onze Neder-Chansons samenwerking met Adrie Speklee van Gezellig Hollands. Danny de Munk met Vrienden voor het Leven. De theme tune, moet je dan zeggen, van Vrienden voor het Leven met Eddepet, Eddie Veenstra, gespeeld door Peter Lussen. En Ellen van den Berg, gespeeld door Marilou van Steenis en hun hele bijzondere familie- en kennissenkring. Deze Nederlandse comedy was een bewerking van de Britse tv-serie The Two of Us en werd tussen 1991 en 1993 uitgezonden op RTL 4. Lieve luisteraars, tussen 1982 en 1993, dus een periode van 11 jaar lang, zond de NCRV de komische avonturen uit van het personeel en de vaste bezoekers van een bar in Boston, genaamd Cheers.
1: Norm!
0: Ja, als die binnenkwam, dan zei hij hallo en dan riep de hele bar Norm en dan werd de bier alvast voor hem klaargezet. Die bar die model stond voor het café, die bestaat overigens nog steeds. Dat is de Bull & Finch Club in Boston en die kun je bezoeken als je daar bent. De serie werd de doorbraak namelijk ook voor heel veel acteurs, zoals Ted Danson, Christy Alley, Woody Harrelson begon daar en Kelsey Grammer begon daar zijn carrière.
1: Ook met een eigen spin-off.
0: Heeft een spin-off gekregen uiteindelijk. Hij was de psychiater van het hele stel.
1: Met zijn broer en zijn vader in Seattle. En dat was een geweldige serie ook.
0: En als je dit hoort, dan ga je gewoon gelijk terug naar dat je s'avonds daarvoor ging zitten voor die serie. Want dat deed je in tussen 1982 en 1993 nog. Dan ging je gewoon s'avonds zitten. Want dan kwam er weer een nieuwe aflevering van jouw favoriete serie. Het nummer werd gemaakt door Gary Portnoy. Here's Where Everybody Knows Your Name.

0: Het nummer komt uit 1975 en is van Andrew Gold, Final Frontier. En het hoorde bij de serie Mad About You. Dat was een sitcom en die ging over het koppel Jamie en Paul Buchman of zoiets.
1: Buchman.
0: Ja, maar dat is dan de Duitse versie.
1: Nee, dat is de Joodse versie. Dat was een Joodse...
0: Het werd gespeeld door Paul Reiser en Helen Hunt. En die serie had heel veel crossovers met de serie Friends en Seinfeld. Daar kwamen de figuren die in Mad About You speelden, kwamen in die series. En uit die series speelden ze weer rollen in bijvoorbeeld Mad About You. In seizoen 7, in 1998-1999, aan het einde van de eerste run van de serie, verdienden Reiser en Hunt beide €1 miljoen per aflevering. Ga er maar even voor zitten. Omdat contractueel afgesproken was dat ze in ieder geval altijd hetzelfde zouden verdienen. In 2019, 20 jaar na het einde van de serie, volgde nog een 8e seizoen. Maar die pikken de kijkers niet meer echt op. Het nummer Final Frontier, de themesong van de serie, wordt in 2019 door Lyle Lovett gedaan. En in de latere seizoenen van de originele serie ook vaak door Anita Baker. Maar het origineel is dus van Andrew Gold. En we blijven voor het laatste nummer van het eerste uur nog even bij Andrew Gold. Want zijn liedjes waren populair om onder sitcoms te gebruiken. Zo ook die over 4 oudere dames die bij elkaar inwonen. Blanche Devereaux, Rosen Island, Dorothy Zbornak en haar moeder Sophia Petrillo. Oftewel de Golden Girls. Het is een bijzonder liedje omdat het ook op de favoriete muzieklijst stond van onze wijle Martin Bot toen hij onze gast was. Straks nog veel meer legendarische tv-tunes in de tweede uur. Maar eerst hier Andrew Gold met Thank You.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Op zoek naar de passie in mens en muziek. Dit is Appassionata.

0: Sammy Davis Jr. met Keep Your Eye on the Sparrow uit 1976. En ik had dit nummer op een singeltje terwijl ik geen aflevering van de serie waar het ooit voor gemaakt is, ooit heb gezien. In ieder geval niet toen ik het singeltje kocht. En die serie was Beretta. En die draaide...
1: Heb je daar ook de grote lessen van geleerd van If You Can Do The Time... Don't do the crime.
0: Ja.
1: Heb je dat meegekregen in je jeugd al?
0: Ik denk dat ik later pas merkte hoe ingenieus deze tekst was van het nummer. Maar de serie draaide om de detective Anthony Vincenzo, oftewel Tony Beretta. En die woonde samen met een hele grote geel kuifkaktoe. Weet u dat ook weer? Peter. Vroeger, toen de lucht nog schoon en seks vies was, toen moesten wij volgens mij altijd wachten, minimaal een week wachten om de volgende aflevering te zien van onze favoriete televisieserie.
1: Een goede televisieserie, primetime op zaterdagavond.
0: Je ging ervoor
1: moest je
0: zitten.
1: Wachten.
0: Ja, je wist het, zo laat kwam die, et cetera. We konden het ook niet opnemen of zo, hè, want dat is ook pas later. Videorecorders zijn ook wat later dan dat wij jong waren. En tegenwoordig hoor ik dan heel vaak gaan mensen binge-watchen. Dat betekent dat ze op de bank ploffen en het liefst de hele serie, alle afleveringen achter elkaar in één keer uitkijken.
1: Nou,
0: ik vind de eerste variant had toch wel net even iets meer charme.
1: Nou, dat past ook bij de snelheid van die tijd. Ik vind bijvoorbeeld series als Banner Brothers en eerder al genoemd Peaky Blinders. Die heb ik volledig achter elkaar...
0: Uitgekeken.
1: Banner Brothers verdient dat ook. Ik bedoel, dat was zo'n goede serie. Ja, binge-watchen ben ik ook wel van.
0: Ja?
1: Ik wil het dan ook, als het dan kan, dan wil ik het ook doorkijken ook.
0: Ja, ik merk dat ik daar net even mijn aandachtspannen is daar iets te krom voor, denk ik. Ik kan nu heel lang stilzitten, dus op het moment dat dat ik één aflevering gekeken heb, dan vind ik het ook wel weer even genoeg, merk ik.
1: Ja,
0: ook,
1: maar het is net als een boek lezen als je in het verhaal zit. Het is een goede serie. Banner Brothers is ook echt een verhaal met een verhaal. En dan wil je ook verder. Dat vind ik echt...
0: Maar dat zijn misschien ook wel series die gemaakt zijn alsof het een film is. Die ook een beetje als een soort film achter elkaar door kan.
1: Dat zou je kunnen doen, ja.
0: Het is wat het is. Lieve luisteraars, we gaan naar de favoriet. U hoorde het in het begin van de uitzending van Ton van Hunnik. Die had het over wat was zijn favoriete serie waar hij graag naar keek. Dan had hij het over Miami Vice. Don Johnson en Philip Michael Thomas speelden Sonny Crockett en Ricardo Tubbs. Twee undercover agenten in de drugscene van Miami in Miami Vice. Het was een hele vernieuwende serie voor zijn tijd. Hij werd uitgezonden van 1984 tot 1989 en bij ons door Veronica iets later van 1986 tot 1990. Hij is gemaakt door Michael Mann met een hele eigen stijl, heel veel gebruik van originele popmuziek en de serie was zo populair dat de soundtrack van Jan Hammer ook de hitlijsten haalde. Hier is een compilatie van Miami Vice door Jan

Theme uit Miami Vice. Dat instrumentale nummers goed scoren in de hitlijsten, dat is op zich al bijzonder. Maar voor een soundtrack van een aflevering van een tv-serie is het helemaal uniek. Het nummer zat in het eerste seizoen in 1984 en werd in 1985 als uiterst succesvolle single uitgebracht. En lieve luisteraars, geen grote hits, maar wel rete herkenbaar als je van de lichting Peter en mij bent. Laten we zeggen, de jonge tv-kijkers in de jaren 80. Dan hebben we het over die serie met David Hasselhoff, die hem ook naam en faam gebracht heeft. En met die pratende auto met dat rode zigzaglampje voorin. Ik word nog wel eens wakker 's morgens. Vroeger staat het raam los en zit er een duif bij ons in de dakgoot. En die maakt ongeveer hetzelfde geluid. Woe woe, woe woe. Knight Rider en Kit, daar hebben we het over. Hier is de hele herkenbare tune die bij die serie hoorde.

0: If you have a problem, and if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-team.
1: Ja, dat klinkt heel erg goed, maar ik heb dat in het Duits gehoord. Daar heb je Hannibal, Murdoch, Bea Baracus und Gesicht.
0: Ja.
1: Dat klinkt echt niet.
0: Nee, het is, en toch, heel Europa stond op zijn kop. Miljoenen fans wereldwijd konden het intro van die serie uit hun hoofd. En de avonturen van de sigaarkauwende Hannibal Smith, we doen ze even op zijn Amerikaans, B.A. Baracus, Templeton Peck en Howlin' Mad Murdoch, die werden verslonden achter de televisie. Lieve luisteraars, ook het nieuwe millennium kende zeer populaire series. Zo begon CSI, oftewel Crime Scene Investigations, in het jaar 2000. En de serie en al haar spin-offs hadden een nummer van The Who als openingsmuziek. CSI Miami koos voor Won't Get Fooled Again. CSI New York voor Baba O'Reilly. CSI Cyber voor I Can See for Miles. En de originele serie, ook wel bekend als CSI Las Vegas, had deze. Hier is The Who met Who Are You?

0: Met de Stones en hun Painted Black zijn we aanbeland bij de oorlogsseries. En dan specifiek de Vietnamoorlog. Wat een dankbaar onderwerp was eind jaren 80, begin jaren 90. De cd's met de muziek uit de serie en uit de tijd van de Vietnamoorlog, die werden razend populair. Ik denk dat er zo een stuk of 10 van zijn verschenen van de Tour of Duty, want daar hebben we het over, die serie hebben we het over. Van die serie zijn zeker 10 cd's verschenen, denk ik, als het er niet meer zijn. In mijn hoofd had die serie misschien ook wel 10 seizoenen. Maar toen ik het uit ging zoeken, bleken het er maar 3, van 1987 tot en met 1990. En een andere populaire serie over de oorlog in Vietnam was China Beach. Het kende 1 seizoen meer, het liep van 1988 tot 1991. En het bekeek de oorlog vanuit het standpunt van de vele vrouwen die erbij betrokken waren. Vooral als verpleegster. De hoofdrol werd gespeeld door de prachtige Dana Delaney, op wie ik heimelijk wel een beetje verliefd was.
1: Maar nog steeds.
0: Het is nog steeds een prachtige vrouw. En iedere aflevering van de serie die begon met dit liedje. Hier is Diana Ross en de Supremes met Reflections.

0: Johnny Mandel met Suicide is Painless. Dit kwam uit de speelfilm MASH uit 1970. En vanaf 1972 is het een serie op televisie gebruikt, dezelfde tune. MASH staat voor Medical Army Surgical Hospital. Het is een tragicomische serie over een medische unit en die speelde in een andere oorlog, de Koreaanse namelijk, van de jaren 50. Het was een mateloos populaire serie in de 11 jaar vanaf 1972 dat het op de buis was. En het was een cultserie.
1: Je zegt ook echt buis. Dat zeiden we toen, de buis.
0: Het was op de buis. Ja, de televisie. Ja. We gaan nog eens in Nederland kijken, lieve luisteraars. Rijk de Gooyer, die sloot zijn rijke acteercarrière af met een rol als de notoire chagrijn Fred Schuit in de serie In Voor- en Tegenspoed.
1: Daar moet ik toch even een dingetje van vertellen. Rijk de Gooyer, die oude zeikert. En die zegt op een gegeven moment, die heeft het allemaal over buitenlanders. Heeft uiteindelijk een donkere jongen in huis genomen. En op een gegeven moment wordt er gezegd, ja, we gaan even wat eten bestellen, want we gaan wat eten halen. Zegt hij, ja, maar doe dat niet van dat buitenlands eten, doe maar Chinees of zo.
0: Ja.
1: En dat is precies de essentie van hoe die serie in elkaar zat. Ja. Helemaal de draak spelen met vooroordelen
0: ook.
1: Met vooroordelen. Ja. En dat was echt heel mooi gedaan. Ja. En als iedereen daar nou een beetje gewoon die satire erin zag, dan was het een stukje beter nu.
0: Ja, ik zeg altijd zo, hij speelde, Rijk de Gooyer speelde een soort PVV-stemmer, nog voordat de PVV bestond. En als je die afleveringen nou terug wil kijken, de Beeld en Geluid heeft de schatkamer geopend, zo noemen ze dat. De schatkamer Beeld en Geluid kun je even intikken. Daar kun je heel veel Nederlandse series en Nederlandse programma's uit de afgelopen jaren kun je daar terugkijken. Ik heb er al een beetje in geneusd. Het is echt fantastisch om dat te doen. Ik heb wat dingen van losvast concerten teruggekeken. Maar ook comedy-series kun je daarin volledig terugvinden. En ook deze denk ik dat je absoluut kunt vinden. De serie kende 4 seizoenen die steeds met een jaarpauze ertussen gemaakt werd. Dus hij is in 1991, 93, 95 en 97 uitgezonden. En de Truckende Keks maakten de titelsong. Hier zijn ze met Het komt nooit meer goed.

0: Toet Stielemans met Circle of Smiles. Het nummer bestond al in 1962 en werd handpicked voor de grootste whodunit-serie die we ooit in Nederland hebben gehad. Met Piet Reumer als de onverstoorbare de kok met COCK. En hoor je de muziek, dan zie je het lijk al liggen en de kok zijn hoed op de kapstok werpen.
1: We hebben nou al een paar keer Piet Reumer voorbij horen.
0: Ja, hij was een van de grote acteurs als je een serie wilde maken. En eens in de zoveel tijd kwam die ook nog wel eens aan het eind van het jaar langs en terug.
1: Met een hele passende naam ook.
0: Ja. Van 1977 tot 1986, lieve luisteraar, voerde ieder jaar een seizoen lang een cruiseschip uit. Zonder hantavirus, maar met de crew van Captain Stubing en iedere week weer een andere lading aan Hollywoodsterren met gastrollen. Soms speelden ze iemand anders, maar heel vaak ook gewoon zichzelf. En alles kwam altijd weer goed op de Pacific Princess, oftewel de Love Boat. Hier is die.

0: Jesse Frederick met Everywhere You Look. Dat was de titeltrack van de serie Full House. De serie over drie mannen die na het overlijden van de vrouw van een van hen met z'n drietjes gaan zorgen voor het gezin van drie jonge meiden. De jongste, Michelle, werd gespeeld door de tweeling Mary-Kate en Ashley Olsen. En de in 2022 overleden Bob Saget, die de vader van de drie meiden speelde, zou later nog jarenlang te zien zijn als presentator van het programma America's Funniest Home Videos. En in 2016 kreeg de serie een vervolg met de titel Fuller House.
1: Het was ook wel die Bob Saget. Ik vond hem niet echt grappig. En ook wel dat je dus daarna Funniest Home Videos gaat zitten presenteren. Dat is wel een step down, zou ik zeggen.
0: Ja. We gaan nog even naar de twee populairste comedy series van de afgelopen decennia. Te beginnen met de serie die geen introductie nodig heeft. Ross, Chandler, Joey, Phoebe, Monica en Rachel. Friends, hier zijn de Rembrandts.

0: The Bare Naked Ladies met de Big Bang Theory theme. Beauty Meet the Nerds is het eigenlijk. Met de avonturen van Leonard en Penny, Sheldon en Amy, Howard en Bernadette en Rush. Een serie zo populair dat zelfs de spin-offs Young Sheldon nog spin-offs krijgen. George en Mandy's First Wedding. En de fans kijken alweer reikhalzend uit naar de nieuwe spin-off die om de bijrollen van de Big Bang Theory gaat draaien. Stuart fails to save the universe. Peter, jij bedankt voor weer een luistercijfer hitwaardige techniekavond.
1: Ja, graag gedaan. Ik ben even verbaasd, want ik hoor geen geluid meer.
0: Oké, maar ik hoor het in mijn koptelefoon wel. Volgende week, lieve luisteraars, gaan we weer op zoek naar de originele versies van nummers die wij vooral kennen in hun coverversie. En stellen we weer de vraag, is de kopie nou echt beter dan het origineel? Tot die tijd zeg ik, pas op jezelf, pas op elkaar. We gaan eruit met een serie die heel Nederland vanaf 1990 drie seizoenen lang aan de buis gekluisterd hield. Uit de koken van de legendarische David Lynch en Mark Frost. Over de steeds trippier zoektocht naar de moordenaar van Laura Palmer in het plaatsje Twin Peaks. Hier is Angelo Badalamenti en Julie Cruz met het Twin Peaks theme. Tot volgende week.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schep snoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbara Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwenenkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Dit is Gezellig Holland, een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie, Adrie Spekley.

0: Michael Omen, dit wordt de zomer. De zon begint te schijnen, de dagen worden langer en daar hoort natuurlijk de juiste muziek bij. Deze Utrechtse zanger bracht in 2018 een heerlijke Nederlandstalige feel-good plaat uit, gebaseerd op de bekende melodie van This is the Moment van René Vroeger, maar dan met een frisse zomerse twist. Heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands hier op Eenvallei. Een warm welkom voor alle luisteraars uit Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg. En als u wilt reageren op een verzoekje aanvragen, dat kan via gezellighollandsapenstaartje@eenvallei.nl. Uw verzoekjes en opmerkingen zijn van harte welkom. En dan gaan we naar ons wekelijks verzoekje van een radiocollega. Deze week is dat Ab Hasselaar. Hij maakt samen met zijn team wekelijks het programma Dance X en de radiomixen op de donderdag. Ab heeft gekozen voor de gebroeders Co. Ik heb een boot. Bij dit nummer moet Ab altijd denken aan zijn zoon Joshua. Toen ze samen op de camping in Nunspeet stonden, gingen hij en zijn vriend daar helemaal op los. En ja, dit nummer werd vaak gedraaid via hun kleine, illegale radiozendertje onder de luifel bij de caravan, Polsmaten FM. Hier zijn de gebroeders Co.
1: Ik heb een boot.

0: Ja, dat was Hoe de liefde gaat van René Vroeger en Welen. Een mooie combinatie van ervaring en vernieuwing. De single verscheen op 1 mei 2026 is het begin van een bijzonder project. René Vroeger heeft namelijk de handen ineengeslagen met verschillende artiesten voor een serie duetten, speciaal rond zijn 65ste verjaardag. En in dit nummer is daar een eerste release van. Een samenwerking dus die zeker nog een vervolg krijgt.
1: Nederlands nostalgie op 78 toeren.
0: Even terug in de tijd. We gaan naar de jaren 50. Even een tijd waarin de Nederlandse radio werd verrijkt met warme, tropische klanken uit de Molukse en Indische muziekwereld. De Ambonia Serenaders waren daarin echte pioniers. Met hun Hawaïaanse sound en unieke stijl brachten ze een stukje zon naar Nederland en scoorden ze grote hits. Een van de klassiekers is Ik wil klappermelk met suiker. Een vrolijk en herkenbaar liedje over een meisje dat precies weet wat ze wil en dat maar één ding, klappermelk met suiker. Een echte evergreen die nog altijd regelmatig opduikt in nostalgische radioprogramma's.

0: Ja hoor, tijd voor wat echte oranje koorts. Het is weer aangebroken, want het WK voetbal gaat van start. We gaan helemaal in de sfeer van voetbal, feest en gezelligheid komen. Deze keer met Chris, oftewel Chris Dinnissen uit het Brabantse Kuik. Met zijn nieuwe single Oranje, Oranje, de Leeuwen gaan het doen. Brengt hij een echte supporterstrek. En geloof me, dat is nog maar één van de vele oranje nummers die we de komende tijd gaan horen.
1: En deze week zetten we de volgende artiest eens extra in het zonnetje.
0: Ja, en deze week is dat Margriet Hermans. Margriet Hermans was een echte allround artiest uit België. Ze werd geboren op 17 maart 1954 in Turnhout en groeide uit tot een van de bekendste gezichten in de Vlaamse showbiz. Voordat ze bekend werd als zangeres werkte ze eerst als lerares Frans en Engels en pas midden de jaren 80 begon haar muzikale carrière echt op gang te komen. De grote doorbraak kwam in 1987 met haar hit Een Vriend, waarmee ze meteen ook de Radio 2 zomerhit won. Daarna volgden de bekende nummers als bijvoorbeeld Alle mooie mannen zijn zo lelijk. Naast haar zangcarrière werd Margriet Hermans ook een vaste waarde op radio en televisie. Ze had haar eigen talkshow en was jarenlang te zien in populaire programma's zoals Zeg eens en De Zoete Inval. In de jaren 90 groeide ze uit tot een echte televisiepersoonlijkheid en later maakte ze zelfs de stap naar de politiek waar ze actief was als Vlaams parlementslid en senator. Maar wat haar altijd typeerde, haar sterke persoonlijkheid, haar humor en haar liefde voor muziek. Ook op latere leeftijd bleef ze optreden en wist ze nieuwe generaties te raken. Op 3 juni 2026 jongsleden overleed Margriet Hermans op 72-jarige leeftijd, maar ze laat een indrukwekkende carrière van meer dan 40 jaar. Ik draai nu eerst een echte klassieker uit 1990, Alle mooie mannen zijn lelijk. Een nummer van het album Als de nacht komt, veel gedraaid in Vlaanderen en Nederlandstalige radioprogramma's en nog altijd populair bij het grote publiek. Daarna komt het nummer dat voor veel mensen een bijzondere betekenis heeft. Een lied dat draait om vriendschap, om er voor altijd voor elkaar te zijn. Hier is Margriet Hermans.

0: Tijd voor het cabaretmoment.
1: En we gaan naar iets totaal anders. Tijd voor een vrolijke klassieker met een flinke dosis humor. Rubber en Robbie, een Nederlandse groep uit Leiden, stond bekend om hun parodieën en grappige nummers die iedereen meteen herkent. En dit is er zo eentje. Een verhaal over vakantie, maar dan eentje die compleet anders loopt dan gepland.

0: Ik ben blij dat ik thuis ben.
1: Ja, er wordt gebeld.
0: Wie kan dat dan weer zijn?
2: Aha, hier woont hij, onze Hollandse amigo. Attention, daar gaan we. Uno, dos, tres, cuatro.
0: Hey, hier met die gitaar.

0: Therapeut Piet.
1: Ja, dat was een bijzonder duet. Een samenwerking tussen twee echte Nederlandse iconen. André Hazes natuurlijk en daarnaast acteur Piet Reumer. Samen maakten ze dit vrolijke en herkenbare nummer Vissen. Dat stamt uit 1984.
2: Nu volgt het instrumentale intermezzo bij Gezellig Hollands.
1: Ja, we gaan terug naar de vrolijke klanken uit de jaren 60. Tijd voor een echt stukje Nederlandse muziekgeschiedenis. Het Cocktail Trio, een groep bekend stond om hun humor, hun muzikaliteit en vooral ook hun aanstekelijke meezingers. En dit is zo'n typisch voorbeeld daarvan. Geen gewoon nummer, maar een medley, waarin verschillende bekende melodieën achter elkaar vrolijk door elkaar heen lopen. Met onder andere een dansliedje Deint nemen ze je mee naar een tijd waarin muziek vooral gezellig en ongecompliceerd mocht zijn.

0: Henny Thijssen, een man die al jarenlang mooie Nederlandstalige liedjes schrijft en zingt. En samen met Belinda Kinnaer vormt hij hier een bijzondere combinatie. Hun stemmen passen perfect bij elkaar en je hoorde meteen, dat hoorde je meteen in dit nummer, Ontspoort Geluk.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: En we gaan naar nieuw talent van eigen bodem. Twan Fokkema, een jonge zanger van 13 jaar die het levenslied met de paplepel heeft ingegoten gekregen. Want hij is de zoon van zanger Anthony Fokkema. Met zijn nieuwe single Laat Me Zingen laat hij horen dat hij niet alleen talent heeft, maar ook een droom. Een droom om zijn podium te staan en mensen te raken met zijn muziek.

En dan bleven we even dicht bij huis, want we hoorden een artiest uit onze eigen regio vanuit Ede, Harold Verwoerd. Een echte entertainer die al jarenlang op de Nederlandse podia staat en die je misschien ook kent als Coole Piet Diego. Maar vandaag hoorden we van hem een andere kant met het nummer Denk ook aan mij uit 2012. En daarmee is een uurtje gezellig Hollands alweer bijna voorbij. Opmerkingen en verzoekjes kunt u sturen via de mail. Het e-mailadres daarvoor is gezellighollands@1vanlei.nl. En wilt u het programma nog een keer terugluisteren? Dat kan op donderdagmiddag om 5 uur of op zaterdagmiddag om 3 uur. Maar ook op uitzending is de uitzending terug te horen via de website van Zon 1 Vanlei. Ga daarvoor dan wel even naar Radio Gemist. Volgende week dinsdag om 6 uur in de avond is er weer een nieuwe aflevering van Gezellig Hollands. Samenstelling en presentatie, Adrie Speckley. En deze week sluiten we af met een heerlijke klassieker van de Amsterdamse band Drukwerk. Bekend uit de jaren 80. Wat u nu gaat horen is wederom een medley. Een aaneenschakeling van bekende liedjes in één nummer. Veel plezier met Drukwerk en het Zonneveld Souvenirs Medley.

0: werkt met explosieven voor een plofkraak. Bij een ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

Van harte welkom in het Muziekmuseum. Muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Ja, en vorige week zei ik het al, de meteorologische zomer is weer begonnen. Vanaf juni is dat weer. En het leek me nou eens een leuk ogenblik om dan eens terug te gaan naar die zomer van 59 jaar geleden, wat achteraf werd aangeduid als de Summer of Love. We hebben het over 1967. In het komende uur gaan we eens kijken wat de muziek van die tijd in Nederland in de hitlijsten was. 59 jaar geleden stond dit nummer op nummer 1. The Kinks met Waterloo Sunset.

zomer van 1967. Later benoemd als de Summer of Love. Of de mensen dat toen allemaal beseften dat er allemaal voor een titels later aan zou worden gegeven. Dat weten we niet. Maar de Beatles zaten er niet ver naast met All You Need Is Love in de hitlijst in die zomer van 1967. Wat er ook in stond, Jimi Hendrix met Purple Haze.

Ja, ja, in de zomer van 1967 een plaatje over middelengebruik in de Nederlandse hitlijsten. Beestjes, een nummer wat bij Peter Koelewijn werd gemaakt door Ronnie en de Ronnies. En in de zomer van 67 dus in de top 40 stond. Ja, dat is toch heel wat anders als het gebruik waar een aantal heren inmiddels mee bezig waren in de Verenigde Staten enzovoort. Ook wel in Nederland. Maar ja, om dat dan zo te benoemen, dat was toch nog een beetje wat niet kon. Je luistert naar het Muziekmuseum met deze week een speciale aflevering over de zomer van 1967. De zomer die later betiteld werd als The Summer of Love. De plaat die er ook in de top 40 stond was een mooie van Traffic, Paper Sun.

Ja, als je al dit mooie werk uit 1967, de zomer, hoort in dit programma, dan denk je bijna van, wat draaien we eigenlijk nog veel muziek uit die tijd? Want ja, dat was ook wel een hele goeie hoor. Sweet Soul Music, Arthur Conley. Maar ja, 1967, het jaar waarin 400.000 mensen protesteerden in Amerika tegen de Vietnamoorlog. Wat drong daar nou eigenlijk door van in Nederland? Nou, uiteraard natuurlijk op de televisie en een hele hoop andere dingen. Maar hoorde je het ook terug in de top 40 muziek? Nou, je zult het de komende minuten en half uur nog horen. In deze plaats van de Groningse band The Roadies, afkomstig uit Pekela, hoor je wel iets over lange haren. Just Fancy.

Misschien wel de ultieme plaat van wat werd genoemd The Summer of Love. San Francisco van Scott McKenzie. Nu we zo rond het half uur gekomen zijn, waar we normaal in dit programma altijd jingle van de week doen, gaan we toch eens afbellen aan de hand van wat reclame jingles uit die tijd. Van waar hield Nederland zich nou toen mee bezig? Nou, het is een beetje schokkend. Let u eventjes op de volgende.

0: Dat kan nog beter, jongens. Er in de maand. Sanostol. Iedere avond een lepel vol. Ja? De
1: Dus daar hielden wij ons mee bezig in de reclame. Zat er dan ook nog iets revolutionairs in? Nou, wellicht, wellicht. Luister naar deze reclame uit 1967 voor het popblad Teen Beat.
2: Weer een sensationele Teen Beat stunt. Lang speelplaten van de maand met verzamelde hits, maar op nooit vrijgegeven opnamen. Teen Beat platen bij je platenhandelaar voor 7,50 gulden. Deze maand de Motions.
1: En de Motions, dat was een Nederlandse band uit Den Haag. Nou, al die dingen, wat is er eigenlijk... In Nederland liep dat toch wat achter. Als je het ugge bij het liefertje even vergeet. De provo's in Amsterdam. De bezetting van het Maagdenhuis. Dat was pas in 1969 trouwens. Leefde het grootste gedeelte van Nederland nog braaf in de geest van de jaren 50. Zo in die Summer of Love. Getuige ook het feit dat als er al iets over die muziek te horen was. Dat het vooral was in commerciële dingen. Zoals het verkopen van boter van Vitella.
0: Een sleutelhanger met minifoto van top tienersterren. Die krijg je gratis bij 4 pakjes Vitella instant pudding. Jongens, Vitella is in. Kopen!
1: Maar zoals het wel vaker gebeurde, wat later werd gehyped als de Summer of Love en als allerlei muziek die dan zo populair was, dat was in Nederland, lag er toch vaak iets anders. Waar misschien ergens anders op de wereld Jimi Hendrix en allerlei andere bands hoog in de hitlijst stonden, was er in Nederland ook gewoon Heintje met Ich bau dir ein Schloss en dat soort platen die hoog scoorden in de hitlijsten. Om het nou nog even te onderstrepen dat het allemaal niet echt zo hip en vlot was in Nederland. Laten we maar weer eens horen hoe dat klonk als Patricia Pai een grote hit scoorde met Je bent niet hip, wat tot de 12e plaats kwam in de top 40 in de zomer van 1967.

plaat die in vele opzichten de Summer of Love te boven gaat, al is het maar uit het feit dat hij twee keer op nummer 1 kwam. In 1967, maar ook in 1972. A Wider Shade of Pale van Procol Harum. Ook uit die zomer van 67 een mooie van de Supremes, The Happening.

Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond 10 uur, vrijdagavond 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Het Muziekmuseum, het beluisteren waard.

Met de muziek zat het wel goed in Nederland in die zogenaamde Summer of Love. Another Day, Another Road van QB and the Blizzards. Die band waar later die snor van Derksen nog manager van zou zijn. Maar dat was toen nog toekomstmuziek. Ja, ik fileerde net een beetje de sfeer in Nederland in vergelijking met alle revoluties in de Verenigde Staten, waar 400.000 mensen opkwamen dagen voor een anti-Vietnam demonstratie. Die waren er ook in Nederland, veel kleinere schaal uiteraard. En wat je ook wel zag, dat is langzamerhand is steeds meer protestzangers kwamen. Armand is daar een goed voorbeeld van. Maar ook Boudewijn de Groot, die maakte toch een aantal platen waarin je duidelijk kon horen. Niet alleen welterusten minister-president, maar ook deze plaat. Ook uit die zomer van 1967 onder ons. Let u vooral op het laatste stukje van het lied, want dat is eigenlijk waar het hele lied over gaat. Namelijk al die hele gewone mensen die plotseling blijken van allerlei dingen te kunnen waar je niet op rekent. De banaliteit van het kwaad, zoals Hannah Arendt dat zo prachtig beschreef.

Creek Alley. De wordingsgeschiedenis van de mama's en de papa's. Een van de toonaangevende bands in de Summer of Love. En om dan nog maar weer eventjes te onderstrepen wat ik al zei van... in Nederland was het niet altijd gelijklopend met het beeld wat zo gaan gezet zat. California Dreaming van de mama's en de papa's deed helemaal niets in de Nederlandse hitlijst. Wat dan wel? De Barense band Le Baroque met het studenticoze Battle Party.

Bottle Party van Le Baroque. En daarmee zijn we bijna gekomen aan het einde van dit programma. Wil u danken voor het luisteren en wilt u reageren, stuurt u dan een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. Ik wil eruit gaan met een plaat van Armand. Ik had het al eerder over hem. En dat was toch wel een beetje de boodschap van die Summer of Love, dwars door alles heen, die ook langzaam maar zeker in Nederland werd opgepikt. Laat daar geen misverstand over bestaan. Blommekinders, de titel van het liedje. En het gaat erover dat we het geweld moeten afzweren en lief voor elkaar moeten zijn. Laat het ook in 2026 een boodschap zijn die mag aanslaan. Want daar zijn we beter mee af dan alle geweld wat we nu weer zien. Graag tot de volgende week.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemden 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemden voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en

0: pak lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: Goedenavond, mijn naam is Angelina en het komende uur neem ik je mee op een muzikale reis langs verrassende verhalen en verborgen talenten. Latent Talent is het jeugdprogramma van Evenrij waarin talent centraal staat. Dus zet je radio iets harder, leun achterover of zing lekker mee, want het belooft een hele leuke uitzending te worden en Harry is ook alvast aangeschoven.
1: Ja, goedenavond. Hallo, ik ben er ook, jazeker.
0: Gezellig. Dus blijf luisteren, want het wordt een knaller kunnen we wel zeggen. Wat jong geleerd is uitgedaan.

0: Je hoort het Huis Anubis, de plek waar muziek en herinneringen samenkomen en waar jij even helemaal kunt verdwijnen in de wereld van tv-tunes. Want laten we eerlijk zijn, een tv-tune is niet zomaar een liedje. Het is dat ene moment waarop je binnen 3 seconden weet, dit is mijn serie. Het is nostalgie, spanning, plezier en soms zelfs een beetje kippenvel. In deze uitzending nemen we je mee langs de grootste en leukste tv-tunes. Van internationale hits tot Nederlandstalige klassiekers. Van Disney-vibes tot echte jeugdhelden. En natuurlijk gooien we tussendoor leuke weetjes, zodat jij straks net iets meer weet dan je vrienden. En dat doen we niet alleen bij Latent Talent, maar ook bij Appassionata hoor je 2 uur lang tv-tunes die jij misschien weer herkent. Harry, je bent alvast aangeschoven.
1: Ja.
0: Kan je alvast een tipje van de sluier geven?
1: Wij deden dit vorige week ook. En dan doet Friends vaak wel even een belletje rinkelen.
0: Die kent het niet.
1: Big Bang Theory, de grote series met humor, zeg maar. Maar we gaan ook wel heel ver terug in de tijd. Dus de dingen die jouw vader en moeder misschien herkennen.
0: Kijk, dus ik zou zeggen, hou je radio aan.

na 8 uur. Gewoon lekker tot 10 uur blijven luisteren. En we begonnen net al met een serie die voor heel veel mensen pure nostalgie is. Een serie vol geheime, mysterieuze gangen, vriendschappen en spanning. We hebben het natuurlijk over Het Huis Anubis. Voor wie het misschien even kwijt is, Het Huis Anubis draait om een groep jongeren die samen in een internaat wonen. Maar al snel ontdekken dat er iets niet helemaal klopt. Er verdwijnen dingen, er zijn geheime kamers en langzaam komen ze terecht in een groot mysterie dat alles met het verleden te maken heeft. Wat deze serie zo bijzonder maakt, is dat je als kijker echt mee gaat puzzelen. Elke aflevering eindigt met nieuwe vragen, nieuwe aanwijzingen. En voor je het weet, zit je er helemaal in. En daar hebben we het nog niet eens gehad over de muziek. Want die muziek hoort er helemaal bij. Die bepaalt de sfeer, de spanning. Alles komt samen in die ene tune. En die hoorde je natuurlijk al. En dan is het tijd om door te gaan naar de volgende. Raad jij maar van welke deze is.

hoorde Jada Borsato met Als jij maar van me houdt. Van het mysterieuze huis gingen we naar het magische huis. Een animatiefilm uit 2013. De film gaat over jonge kat, Flits, die tijdens een storm terechtkomt in een mysterieus huis. Dat huis blijkt van de oude goochelaar te zijn en zit vol pratende dieren, speelgoedfiguren en magie. Maar er is één probleem. Het huis dreigt verkocht te worden. Dus Flits en zijn nieuwe vrienden moeten alles op alles zetten om dat te voorkomen. En dan de muziek, want ja, dit maakt het toch wel helemaal af. De Nederlandse titelsong Als jij maar van me houdt wordt gezongen door Jada Borsato. En zij is niet alleen zangeres, maar ook actrice en de dochter van Marco Borsato, niet te vergeten. Met deze song laat ze zien dat ze echt haar eigen plek heeft in de muziekwereld. Warm, gevoelig en super herkenbaar. Precies wat bij zo'n magische film past. En als we het dan over nostalgie hebben, kan ik wel zeggen dat dit nummer mij echt weer even naar 10 jaar geleden bracht. Ik was 8, dansend en zingend in de woonkamer op dit nummer. En toevallig bij de volgende ook. Want wie kent Fayenne van de Bos nou niet? Van Frozen, Les Miserables, eigenlijk alle succesvolle films en musicals. Maar ook uit Heartbeat. Deze film uit 2016 vertelt het verhaal van een jonge artiest die wil doorbreken in de muziekwereld. Maar dat gaat niet zonder struggles. Ze moeten keuzes maken tussen succes, vriendschap en liefde. En dat maakt het verhaal juist zo herkenbaar voor jongeren. En eerlijk, de muziek is echt supergoed. Dus ben je er klaar voor? Want hier komt een echte banger. Dit is Heartbeat.

0: De eerste serie heeft echt een generatie gevormd. We hebben het natuurlijk over Hannah Montana. Deze populaire Disney-serie liep van 2006 tot 2011 en werd wereldwijd een gigantisch succes. Het verhaal draait om Miley Stewart, een tiener die een dubbel leven leidt. Overdag is ze een gewoon meisje dat naar school gaat, maar 's avonds dan verandert ze in een popster Hannah Montana. En dat dubbele leven zorgt natuurlijk voor allerlei situaties. Geheimen bewaren, vrienden die niets mogen weten en ondertussen optreden voor duizenden fans. De hoofdrol werd gespeeld door Miley Cyrus en dankzij deze serie werd zij in één klap wereldberoemd. En dan hebben we nog niet eens gehad over de muziek, want je hoorde net al The Climb. En dat zijn van die nummers die je kent van de serie, maar van TikTok en die nog heel lang viral zijn gegaan. En jij kent het ook.
1: Ja, zeker, want sowieso ken ik de artiest natuurlijk, want ze is gewoon echt een artiest geworden. Ik kende haar vader al, Billy Ray Cyrus. Die zat ook in de serie, speelde die ook haar vader. En was ook al een popartiest. Dus een heel slim concept eigenlijk wat ze gedaan hebben. Maar mijn kinderen keken hier ook naar. En ja, als het over muziek gaat, dan ben ik ook al geïnteresseerd. Dus ik vond dit leuk.
0: Ja, het is echt een stukje nostalgie.
1: Ja, absoluut.
0: Want heb je dan ook een serie waarvan je denkt, dit vond ik toch wel het allerleukste, dat brengt me helemaal terug naar vroeger?
1: Voor vroeger, dan is het echt, kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer, met Rob de Nijs erin. Maar dat is heel lang geleden. De serie, als je mij vraagt, wat vind je de allerbeste serie ooit? Die zit ook in mijn show hierna. Dan hebben we het over, raak ik de naam kwijt. Ga ik opzoeken voor
0: ja,
1: je. Kom ik
0: op terug. Later op terug. Want wij gaan van glitter en popsterren naar een verhaal dat een stuk emotioneler is. We hebben het over Achtste Groepers Huilen Niet. Deze Nederlandse film uit 2012 is gebaseerd op het bekende boek van Jacques Vriends. Het verhaal volgt Akkie, een vrolijk en sportief meisje uit groep 8. Ze is gek op voetbal, heeft een grote mond en geniet volop van het leven. Maar dan wordt ze ziek en verandert alles. De film laat zien hoe zij in haar klas omgaan met vriendschap, verlies en doorzettingsvermogen. Het is een verhaal dat je raakt en waar je nog lang over nadenkt. En muziek speelt daarin ook een grote rol, want het nummer Dit pakt niemand ons meer af is gezongen door Kim Lian van der Meij. Luister goed naar de tekst en dan weet je al deels waar het verhaal over gaat.

0: Wel jammer dat er geen camera's in de studio zijn, hè?
1: Want dan had je mij niet kunnen zien dansen.
0: Nee, dat was te volgen inderdaad. Maar we gaan even naar onze zuiderboeren, buren. Want als je één... Ik ging bijna naar Lund.
1: Maar, mag ik nog even zeggen wat mijn favoriete tv-serie was?
0: Nou, dat wou ik... Oh ja, klopt.
1: Ja, dat zou ik nog doen, vergeten. Hè? Sons of Anarchy.
0: En waar gaat het
1: over? Dat gaat over een motorbende. Is eigenlijk helemaal niet voor jouw doelgroep. Is eigenlijk echt voor volwassenen een serie. Maar dat vind ik een van de mooiste series die ooit gemaakt is. Ik had even blackout, nu weet ik het.
0: En alles daarover hoor je zo meteen bij Appartirata.
1: Precies.
0: Maar we gaan even naar onze zuidenburen.
1: De buren,
0: ja. Ik kan het niet meer zeggen. Maar als er één land is dat echt weet hoe je iconische tv-tunes maakt, dan is het België wel. Denk maar aan Studio 100 en Catnet. Zij hebben jarenlang series en programma's gemaakt die niet alleen leuk waren om naar te kijken, maar vooral ook leuk om mee te zingen. Van de kabouters tot superhelden en popgroepen. Die tunes zitten zo goed in elkaar dat je ze na één keer horen al kent en dat het nooit meer uit je hoofd gaat. Het zijn van die nummers die je misschien al jaren niet hebt gehoord, maar zodra ze beginnen, zing je alles weer woord voor woord mee, zoals de kabouter plopdans van net. Kabouter Plop ging van start in 1997 en werd een van de grootste kinderprogramma's ooit in Nederland en België. Het verhaal speelt zich af in het kabouterbos, waar Plop en zijn vrienden allerlei grappige avonturen beleven. En Harry, wat is jouw favoriete Studio 100 tv-tune?
1: Dan gaan we naar Mega Mindy, denk ik. Dat vind ik dan toch wel gaaf.
0: Nou, dan draai ik hem speciaal voor jou natuurlijk.
1: Joepie!

0: Ja, hallo K3, dat kunnen we wel zeggen. Want dit is toch echt de K3 van mijn tijd. En de serie liep van 2010 tot 2012. Met 3 seizoenen en 39 afleveringen volg je de meiden van K3 toen Karin, Christel en Josje in hun dagelijks leven. Ze wonen samen en proberen hun dromen waar te maken in de muziekwereld. Maar ondertussen komen ze in allerlei grappige en soms chaotische situaties terecht. Van misverstanden tot gekke plannen die compleet uit de hand lopen. Het is een serie vol humor en herkenbare momenten. En natuurlijk speelt muziek een grote rol. Hallo K3 is toch echt de iconische titelsong. En dit is ook zo'n serie waar je bij je gewoon met een glimlach zit te kijken. En ik zat even te denken, want ik heb volgens mij thuis nog een hele DVD-box liggen van deze serie. Hoe leuk is dat? Maar Harry, is dit nou de K3 waar jouw kinderen groot mee zijn geworden?
1: Ik denk het wel. Die zijn een week of twee geleden nog naar Antwerpen geweest voor de originals. Die hebben ze meegemaakt. Ze zijn ook nog voor een stukje, denk ik, van Josje. Maar de nieuwe K3, dat was alweer na hun tijd, zeg maar.
0: Tijden veranderen snel, net zoals de K3-formatie.
1: Ja, en misschien dat mijn kleinkinderen ook nog wel weer fan worden van een K3. Dat deze ook weer een keer vervangen worden. Want het concept is natuurlijk onverwoestbaar.
0: Precies, het is een prachtig concept. En dat je kan je niet voorstellen dat dat er niet meer zou zijn.
1: Een wereld zonder K3, wat zou dat dan moeten zijn dan?
0: Wat zou dat moeten zijn, inderdaad. Ja, vooral bij Latent Talent natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar we gaan even door naar een Disney-serie. iCarly liep van 2007 tot 2009. En draait om Carly Shay, een tiener die samen met haar vrienden woont. Wederom ook weer samen woont, inderdaad. En allemaal dingen beleeft. Waarin Ariana Grande ook speelt als Sam. Wat begint als iets kleins, groeit al snel uit tot een enorm succes. Elke aflevering zit vol gekke sketches, challenges en geils. Maar ondertussen zie je ook de vriendschap tussen de personages groeien. En wat deze serie zo bijzonder maakt, het liet eigenlijk al zien hoe groot succes online content en content creators konden worden. Nog voordat dat echt bestond zoals nu. Nou, je hoort de titelsong met Leave It To Me.

0: Ja, toen ik het nummer instartte was het eigenlijk al bijna afgelopen. En dat is eigenlijk ook wel echt een tv-tune, want het is helemaal geen nummer, maar gewoon een soort jingle eigenlijk. En dat was echt een cartoon-klassieker. The Fairy Old Parrot begon in 2001 en draait om Timmy Turner, een jongen die het thuis en op school niet altijd makkelijk heeft. Gelukkig krijgt hij hulp van zijn twee magische veeën, Cosmo en Wanda. Zij kunnen al zijn wensen vervullen, maar zoals je misschien al verwacht, dat gaat bijna altijd fout. Elke aflevering zit vol fantasie, humor en compleet bizarre situaties. En dit nummer ging een paar jaar geleden weer helemaal voor op TikTok door een dansje op het refrein. Harry, ik hoorde al dat dit een van jouw favoriete series is.
1: Nou, iets minder. Dit en SpongeBob, dat hebben wij nooit helemaal goed begrepen als ouders zijnde. Maar goed, je kijkt ook geen tv-series bij Nickelodeon voor ouders. Je kijkt het vooral voor de kinderen.
0: Precies, vooral voor de kinderen. Dus dan moeten we maar doorgaan naar een moderne serie met een sterke boodschap. Like Me begon in 2019 en volgt een groep jongeren op school. De hoofdrolspeelster Caro probeert haar plek te vinden, nieuwe vrienden te maken en zichzelf te ontdekken. Maar dat gaat niet altijd makkelijk. Afgelopen twee seizoenen is de serie voortgezet met een nieuwe cast, met het verhaal van Mia. En nu hoor je nog gewoon de gouden ouwe. Dit is Like Me.

Ja, die was ook alweer zo kort, maar ook echt weer een tv-tune die je misschien wel herkent. Want Sophia Prinsesje kan natuurlijk niet missen als je tv-tunes draait. En we gaan even terug naar België. Deze serie liep van 2014 tot 2019 en speelt zich af op een kunstacademie. Een groep jongeren vormt de band, maar ontdekt al snel dat er iets mysterieus en bovennatuurlijk speelt. Ze proberen samen uit te zoeken wat er aan de hand is, terwijl ze ondertussen blijven optreden en muziek maken. Een combinatie van spanning en muziek dus. Het is eigenlijk best wel grappig om te zien hoeveel series over kunst, muziek en social media gaan. Dat besef je pas als je er echt in verdient. Dus het is tijd voor Ghostworkers.

0: Ja, de show begint. Nou, deze show eindigt bijna. Maar de volgende show begint inderdaad bijna. Met wederom 2 uur lang... Ja, 2 uur lang tv-tunes kunnen we wel zeggen. Harry, we kunnen ook zeggen dat België talent heeft.
1: Dat kunnen we zeker zeggen, dat België talent heeft. Wat we ook kunnen zeggen is dat dit een mooi bruggetje is naar het eerste nummer van het volgende uur. Want dat gaat ook over een serie die een beetje over het bovennatuurlijke gaat. Dat is ook alvast mooi. En wat ik me afvraag, ook even tussendoor, want daar hebben we nog niet over gehad. Wat is jouw favoriete tv-serie aller tijden?
0: Oeh, ja. Nou, er zijn er zoveel deze uitzendingen voorbij gekomen. Dus daar moet hij natuurlijk wel in zitten. Ik hou wel heel erg van die series zoals... Ja, Hallo Katrien natuurlijk. Ik vind Like Me ook een erg goede serie. En ja, eigenlijk de typische Studio 100 series vind ik wel heel erg leuk. Maar ja, zoals Disney, zoals iCarly en Victorious, dat heb ik ook wel heel veel gekeken. Dus volgens mij ga ik nu alle kanten op.
1: Ik word er je gaat het hele lijstje afnoemen. Ik vraag er om één, ik krijg het hele lijstje.
0: Nou, Hallo Katrien gaan we dan toch.
1: Hallo Katrien.
0: Echt een stukje.
1: Ik had gedacht High School Musical. Vanwege je voorliefde voor musical. Maar dat is dan een aanname.
0: Ik heb de serie nooit gezien. De films wel. Maar de serie die is dan bijna nergens beschikbaar. Hele goede musical. Maar K3, daar kan ik gewoon niet omheen draaien eigenlijk.
1: En wij zeiden net, dat moeten we dan ook alle twee even eerlijk toegeven. Wij zijn niet zo van de zitten en dan... tegen afleveringen achter elkaar kijken. Hè? Dat binge-watchen is niet zo van ons, toch? Of
0: nee, doe mij eigenlijk ook maar een film. Dan gewoon even één keer een film kijken en dan ben je er klaar mee. Ja. Maar is goed, maar wel de musicalfilms. Want zoals hier hoor je ook al zoveel muziek voorbij komen. En ik ben toch van mening dat de muziek toch de serie eigenlijk vertelt.
1: Ja, als een goede wel. En dat vond ik heel mooi wat je in het begin zei. Een goede serie, je hoort de eerste 3 tonen en je gaat gelijk terug naar je jeugd. En dat je met je gewassen haartjes en je pyjama voor de televisie zat om een aflevering te kijken. Als je een goede serie hebt met een goede tune, dan is dat hoe het hoort te werken.
0: Dat is gewoon pure nostalgie. En we zijn dus ook weer aan het einde gekomen van Latent Talent. Na het NOS Nieuws hoor je dus nog steeds 2 uur lang Harry Hendriksen met Appassionata en met TV-tunes. En dan gaan wij hier nog uit met een echte knaller, Big Time Rush.

Casper Meijer met het NOS Journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zei de partijleider Jesselgus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie

kennen we ze nog? De 12-inch singles uit de jaren 70, 80 en 90, maar ook uit het heden. Het komend uur komen deze 12-inch singles langs. We sluiten het uur af met een overzicht van de gedraaide nummers.

0: Het overzicht van de gedraaide platen het afgelopen uur in 12 inch.
1: We starten met Grace Jones en Not Over Yet. Vervolgens hoorden we Loose Ends met Slow Down. En daarna was het de beurt aan Drum Theater met El Dorado. Vervolgens hoorden we Patrick Henderson met Born to be Alive. Daarna Kim Fields met He Lost Me Not. Vervolgens Sister Sledge met He is the Greatest Dancer. Daarna was het de beurt aan Felix Nelson met Gimmickle Reaction. En besloten zojuist af met ons leuke fans. Dat was Boxella.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejčíková en Robin Montgomery uit de VS. Krejčíková schreef eerder al in Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Het is weer tijd voor een uurtje indie pop op de radio. En je hoorde muziek uit Australië van Joseph Salvat. Australische singer-songwriter. We hoorden met Paradise uit 2015 aan het begin van een nieuwe aflevering van het programma Abelia Music. Op deze dinsdag 9 juni vandaag. Het is aflevering 107. Waarbij we ook doorgaan met muziek uit Australië. Ze begonnen ooit als huisgenoten in Sydney. Met een gezamenlijke liefde voor muziek. Josh en Sarah, oftewel het Australische duo Pamela, met een punt op het eind. Ze maken een soort moderne altpop met een enorme speelsheid. Niet voor het eerst onder de aandacht bij Abelia Music. Dat stonden ze zeer recentelijk nog met hun single Skin Contact. Nu is er weer een nieuwe single genaamd Better Than Before. Beide singles staan op hun debuut-EP, genaamd It's Nice to See You Here, die op 10 juli aanstaande uitkomt. Pamela dus met Better Than Before. Welkom bij een nieuwe Abelia Music.

Helaas bestaat deze band niet meer. Ze komen uit Canada, of beter gezegd kwamen uit Canada. Young Empires hoorde je met The Gates uit 2015. De band bestond sinds van 2009 tot en met 2016. Dus dit was zo'n beetje het laatste jaar dat deze single uitkwam. The Gates van Young Empires. Dus daarvoor nog nieuwe muziek uit Australië van het duo genaamd Pamela. Met het punt op het eind dus. Een nieuwe single heette Better Than Before. En is afkomstig van hun debuut EP. Die dus It's Nice to See You Here gaat heten op 10 juli aanstaande. Uitkomt. De meeste bands beginnen onbekend en worden eigenlijk helemaal niet bekend bij het grote publiek. Maar er zijn uitzonderingen. Dat geldt ook zeker voor de Engelse band Nothing But Thieves. De band die in 2012 begon in Southend-on-Sea brak definitief door in 2017 met de single Sorry, die ook in ons land een hit werd. Het duurt nog even voor hun nieuwe en inmiddels vijfde studioalbum verschijnt. Wel weten we al dat die Stray Dogs gaat heten en de releasedatum staat op 25 september aanstaande. Als opwarmer voor het album is alvast het nummer Evolution als single verschenen. Nothing But Thieves.

Uit Nieuw-Zeeland, deze Lord, singer-songwriter. Je hoorde Leto, Yellow Flicker Beat uit 2014. En dat is natuurlijk afkomstig van de film van de Hunger Games. Mockingjay Part 1, uit mijn hoofd gezegd. In ieder geval uit 2014. Daarvoor hoor je ook nog nieuwe muziek in het programma Abelian Music van Nothing But Thieves. Een nieuwe single, die heet Evolution. Is dus afkomstig van een nieuw album, het vijfde album inmiddels. Release datum staat dus op 25 september pas. Het duurt nog even. Stray Dogs gaat het album heten. In ieder geval is deze single Evolution alvast als voorloper verschenen. Zometeen gaan we naar nieuwe muziek van Almost Monday. Maar allereerst uit Zweden, Scott met dubbel T. Stay of my mind.

luister naar Een Vallei. Je hoort de muziek uit 2018 van de Zweedse singer-songwriter Scott. Een beetje lastig is het naam dan, hè? Double T, Stay Off My Mind hoorde je. We gaan nu naar nieuwe muziek van de Amerikaanse band Almost Monday. Bestaat momenteel uit 3 leden en werd in 2015 opgericht in San Diego, Californië. Hun eerste studioalbum verscheen in september 2024 met als titel Dive. Dat er een nieuw album gaat komen lijkt wel een kwestie van tijd, maar is volgens ons nog niet aangekondigd. Wel is er een nieuwe single en die heet No More Regrets.

0: Jason Anderson.
1: Begon ooit als DJ. En toen verder gegaan als singer-songwriter. Niet onvriendelijk, deze Britse artiest genaamd Fink. Jordan met Walking in the Sun. Het origineel daarvan komt uit 2009. Dit was de akoestische versie, om het zo maar te zeggen. En die is dan weer uitgekomen in 2021. Daarvoor dus ook nieuwe muziek van de Amerikaanse band Almost Monday. Hun nieuwe single heet No More Regrets. En over nieuwe muziek gesproken, als je houdt van de rock met een hoop energie, dan zit je bij het Amerikaanse Girl Tones wel goed. Drijvende kracht achter de band zijn de zussen Kenzie en Layla Crowe uit Kentucky. Hoewel ze muzikaal klassiek geschoold zijn, zijn ze dus een iets wat andere kant op gegaan. Ze stonden vorig jaar al een keer onder de aandacht bij Abelie Music met de single Blame. Er zal ongetwijfeld een keer een heel album uit gaan komen, maar de dames zijn deze zomer vermoedelijk iets te druk met toeren. Wel is er een nieuwe single dus en die heet Stubborn Mouth. En die hoor je nu bij Abelio Music.

vierkoppig band uit Engeland. Nou ja, de dame die waarom deze band geformeerd is. Anna Friedberg komt oorspronkelijk uit Oostenrijk. Maar deze vierkoppig band is momenteel gesitueerd in Londen. Engeland dus. Friedberg hoorde je met Lizzie. En dat komt uit, 2021. Ja, had ik het toch goed in mijn hoofd zitten. Daarvoor hoorde je ook nog de Gultones. De band Gultones. En die komt dus uit Amerika. Dat zijn trouwens twee zussen dus. Kenzie en Lila Crow uit Kentucky. En ja, klassiek geschoold dus. Maar qua muziek toch een hele andere kant op gegaan. Dat is wel duidelijk, denk ik zo. Goed, we blijven even in Engeland. Dat doen we met de electropopband genaamd Hot Chip. En die plaat heet Melody of Love.

Uit 2019 bij Eenvallei hoor je Melody of Love van de Hot Chip. En dat hoor je in het programma Abelia Music iedere dinsdagavond tussen 10 en 11 uur. Waarbij we nu gaan naar de muziek van de Australische rockband DMA's. Werd opgericht in Sydney in 2012. Tommy, Matt en Johnny vormen deze band en ze brachten hun debuutsingle The Lead uit in 2014. De debuutalbum Hills End verscheen in 2016. Van het album kwamen onder andere singles Timeless en In The Moment, die ook bij Abelia Music onder aandacht stonden. Timeless en In The Moment dus. Inmiddels is het wachten op album nummer 5, waarvan de releasedatum op 7 augustus staat. Als voorloper is onder andere alvast het nummer Heating Park als single uitgekomen. En die hoor je nu. DMA's.

Uit Australië, de DMA's dus. De nieuwe single die heet Heating Park. Als voorloper van hun nieuwe album. Dat 7 augustus aanstaande dus gaat verschijnen naar verwachting. Ze komen uit Chicago, Illinois. De vierkoppige Amerikaanse band Bridget Calls Me Baby. De muziek van de band doet denken aan de jaren 80. Debuutalbum The Future Is Our Way Out kwam uit in 2024. En sinds 13 maart jongstleden is opvolger Irreversible beschikbaar. Van het album stond eerder al het nummer I Dance With Another Love In My Dream in de belangstelling bij Abelly Music. Nu is het de beurt aan het nummer I Can Take The Sun Out Of The Sky.

Uit Canada deze band met een Belgisch tintje. Ghost Woman hoorde je met The End of Run. Dat komt uit 2023, maar als het uit de jaren 60 zou komen, als je dat zou zeggen, zou ik denken van nou, dat kan best wel. Maar goed, dat is het dus absoluut niet, maar het heeft wel een beetje die sound. Daarmee zijn we bijna aan het einde van Abeli Music voor deze week. Dus ik zou zeggen, dank voor het luisteren alvast. Mocht je alles nog rustig op je gemak willen nalezen, kan je dat doen via de website abelion.nl. Dus abelion.nl. Daar vind je alle nieuwe nummers die elke week op de lijst verschijnen met een korte beschrijving. En met een beetje geluk ook nog een link naar YouTube of als die er niet is, een link naar Spotify. Dus abelion.nl, daar vind je trouwens ook contactmogelijkheden. Wil je reageren op dit radioprogramma? Dit programma terugluisteren, dat kan aankomende vrijdag om 5 uur. En op zaterdagavond om 7 uur. Op dezezelfde zender Eén Vallei, maar ook via uitzending gemist. Of radio gemist, beter gezegd, zoals het tegenwoordig heet. En dat kan je doen op eenvallei.nl. Dat gezegd hebbende, gaan we nog even naar een stukje van deze Amerikaanse synthpop band genaamd Future Islands. Dit is hun laatste, die heet Find Love. Tot de volgende.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Ja, welkom bij de weekendploeg! En jij hebt er zin in, jongens. Dirk is er weer niet, Germond heeft een bruiloft. En hier is Rutger van Barneveld met zwoele zomernachten.

0: Nou, en ik zei het al, Dirk is er niet. Die heeft een Rabobank toernooi bij Vevelundre, dus die is zijn team aan het supporten. Maar gelukkig hebben we de sportkenner Mauritsje weer zitten.
1: Juist.
0: Lekker Mau. En Willy is er ook.
2: Hallo.
0: Willy Goat. Willy heeft deze week zijn bachelor gehaald. Gefeliciteerd Willy.
3: Gefeliciteerd Willy.
2: Dankjewel, dankjewel.
0: En we gaan het deze week anders doen. We gaan het hele nieuws helemaal niet bespreken. We gaan het alleen maar over sport hebben. Want we hebben hier natuurlijk wel te maken met sportkennen.
1: Ja, hier zitten mensen op te wachten.
0: Ja, maar zullen we die Dirk eens bellen? Want over sport gesproken, die man is natuurlijk keihard zijn team naar de overwinning aan het helpen. Misschien neemt hij wel even op.
1: Met een lokaal jeugdtoernooi, hè?
0: Ja, lokaal jeugdtoernooi bij Vevelundre en bij SDS.
1: Oh, dat is op beide verenigingen?
0: Ja, voor mij deden 1500 deelnemers.
1: Oh, dacht er een DTS was dan?
0: Nee, het was wel echt... toen in onze tijd, toen was het allemaal niet, hè?
1: Dat weet ik al lang niet meer.
0: Oh, ik wel. Voor mij is het ook dat voor de lagere elftal. Dat is niet in het segment waar jij natuurlijk hebt gevoetbald.
1: Nee, volgens mij wel. Maar ik weet het echt niet meer.
0: Oh, ja, ik weet het altijd toch wel. Moet die Dirk wel opnemen?
1: Is hij wel te hoog dat hij gebeld wordt?
0: Nou, hij loopt altijd te klagen. Jullie klagen altijd dat ik er nooit ben. Maar als ik er niet ben, dan bellen jullie hem ook nooit. Nou, ik denk, ik ga die man eens een keer bellen. Nee hoor.
1: Jammer.
0: Ah, hij is natuurlijk druk bezig met zijn analyse en zo. Hé, hey, Dirk!
4: Yo.
0: Hey Dirk!
4: Hey. Ja.
0: Hoe gaat het? Je zit in de uitzending van de weekendploeg.
4: Ja, nee, ik kan niet.
0: Wat?
1: Dit is content hoor.
0: Hij kan
1: niet. Mensen willen horen.
0: Ik hoorde een vrouw op de achtergrond. Het kan aan mij liggen.
1: Oh, dat zou kunnen, ja.
0: Hij kan ook gewoon tegen ons liegen. Dat hij helemaal niet het Rabobank toernooi aan het spelen is. Maar goed, dan gaan we weer door met de show. Want dat is natuurlijk heel belangrijk.
5: De Keetknaller.
0: En deze week is de Keetknaller Ursula eigenlijk. Want zo heet mijn docent op de minor. Ook een beetje Duits accent. Hier is Ursula van de New Four.

0: Hij wil niet. Maar wat hij wel wil is 10 juli in het Openluchttheater in Ede staan. Want daar staat hij dan. En dan ga ik ook heen. Dus dan moeten jullie mij die vrijdag missen. Maar misschien wil Maurits daar nog wel een keer zitten met die Rembrandt.
1: Wat? Wanneer?
0: 10 juli.
1: 10 juli. Weet ik niet. Ik weet niet of ik hem kan.
0: Oké. Nou, dan gaan we door naar het nieuws van deze week. Maar ik dacht, daar heb ik helemaal geen zin in. Dus we gaan het alleen maar over sport hebben. Want we zitten hier natuurlijk met de sportkenner Maurits en natuurlijk Willy Goat.
1: Ja, maar de mensen willen toch alleen maar over het WK hebben. Het WK, ja, dat is alles wat je wil weten momenteel.
0: Daarom.
1: Dat is actueel, dat is alles. Dat is voetbal. Dat is.
0: Ben je ook om 3 uur 's nachts nog wakker?
1: Nee. Nee, zo gek ben ik niet. Nou, kijk, nou voor een potje Zuid-Korea tegen wie was het? Tsjechië?
0: Ja, Tsjechië, ja.
1: Ja, om daar voor 4 uur op te staan. Ah. Ja, het is het WK natuurlijk, maar daar ga ik niet mijn bed voor uit.
0: En ik sta in de Scorito, doen wij met ons voetbalteam. Heb ik tot nu toe beide teams en beide scores goed. Dus ik sta samen met Jeroen en Sven bovenaan. Daar ben ik heel trots op tegenover de sportkenner.
1: Maar wat nou ja, kijk, ik had 1-1 bij de tweede wedstrijd. Dus ja, als er 1 goal meer valt, dan heb je net fout, weet je wel.
0: Er zal al een keer een gelijkspelletje vallen. Maar wat vond je ervan? Want jij appte naar mij, je vond het commercieel.
1: Nou ja, wij hadden toevallig elkaar in de lijn, soort van. Via een app, niet nader te noemen. En er kwam een drinkpauze en toen zag ik reclames erbij komen. Ja, en toen werd ik wel een beetje gek.
0: Toen
1: dacht
0: ik,
1: ja, dat kan natuurlijk niet. Het haalde gewoon de hele sfeer weg van de hele wedstrijd. Je zit lekker de wedstrijd te kijken en dan 25 minuten pak een beet, dan zit je in één keer in een reclame. Daar ben je niet gewend.
0: Het is te Amerikaans, vind je?
1: Ja, onder andere, ja.
0: Terwijl ik ben wel fan van de Amerikaanse sport, maar daar gaan we het volgende blokje nog even over hebben.
1: Maar ik snap het ook wel vanuit NOS natuurlijk, want ze moeten de rechten ook terugverdienen.
0: Het is natuurlijk de FIFA, hè?
1: Ja, ook. Maar de NOS heeft die rechten gekocht, dus die... Want in België hebben ze die reclame niet, hoor ik.
0: Dan kijken ze naar drinkende spelers.
1: Ik denk het. Ja, maar dat is interessant, hoor.
0: Ja, misschien zie je nog briefjes doorgeven of even het krijtbord erbij pakken.
1: Ja, of een trainer die even tactisch nog een wijziging doorbrengt.
0: Nou, en er zitten vast wel liplezers bij die Belgische tv, hè? Je weet het niet.
1: Ja, precies. Maar ja, het is in ieder geval interessanter dan een reclame van een die naar het Roemer supermarkt.
0: Maar wat vond je van de pot zelf?
1: Van de openingswedstrijd?
0: Mexico, Zuid-Afrika.
1: Ja, de sfeer was leuk. Prachtig stadion natuurlijk. 80.000 man.
0: Andrea Bocelli, David Guetta.
1: Ja, die waren. Ja, ik vond het jammer van die DJ. Het waren 2 goede zangers. Vooral onze, hoe heet die Italiaan ook weer?
0: Andrea Bocelli.
1: Ja, goede zanger. Maar de wedstrijd was matig. Mexico is goed. Zuid-Afrika was echt...
0: David Guetta heeft wel de meeste top 1 hits... van de top 40 van alle artiesten.
1: Ja, maar dat is een goede artiest. Maar ik vond de samenwerking vond ik niks.
0: Nee, wat Bocelli in zijn eigen element zien.
1: Ja, precies. Zoals bij die kampioenswedstrijd van Leicester in 2016.
0: Ja, voor die Italiaanse trainer. Laatst ook een documentaire over uitgekomen op niet na te noemen streamingsdienst. Over Vardy. Heb je die gezien, die Vardy-docu?
1: Nee,
0: ja, moet je wel even doen. Geen reclame, je moet niet die Vardy-docu kijken. En... de kansen van Nederland, waar denk je dat ze liggen? Wie pakt de beker dit jaar?
1: Ik denk Spanje, Portugal of Frankrijk. Maar ik heb op Scorito Spanje gezegd.
0: Ik ook.
1: Dus ik denk dat die de beker pakken. En ja, de kans voor Nederland, ja, geen idee.
0: Halffinale, kwartfinale.
1: Het zou kunnen, maar ja, gezien de voorbereiding heb ik er ook niet heel veel vertrouwen in. Had ik daarvoor al niet.
0: Pakken ze 1 in de pool?
1: Ik vind het heel statisch, heel saai. Dus het zou kunnen, nummer 1 in de pool. Dan tref je natuurlijk wel de mindere tegenstanders. Over het algemeen
0: Marokko?
1: Gezien. Ja, die ook. Goeie
0: Marokko ploeg. Of Brazilië?
1: Maar Marokko zou ook zomaar eerst kunnen worden in de pool.
0: Ja, dan kom je tegen Brazilië.
1: Dan kom je tegen Brazilië, is ook een taak.
0: Neymar die weer meedoet.
1: Ja.
0: Ik zag dat mijn vriendin Neymar als topscorer had gedaan. Nou goed.
1: Interessant voetbal.
0: Die heeft denk ik gewoon gekeken naar het aantal doels in de historie. Maar goed.
1: Ja, waarschijnlijk.
0: Verbrugge, die ontbreekt nog steeds na 2 dagen op de training.
1: Ja, maar dat is natuurlijk heel jammer voor hem. Maar we hebben een betere keeper. Nee, Roefsjo.
0: Wat?
1: Roefs is een topkeeper. Roefs op goal dan...
0: En waarom is Roefs een topkeeper?
1: Nou, dat was de revelatie van de Premier League. Dat was echt een geweldige keeper.
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Maar Verbrugge is natuurlijk betrouwbaar. Die staat al een paar jaar op hok. Nu bij Nederland zelf al. Dus ik snap dat hij eerst keeper is. Maar met Roefs heb je geen slechtere keeper als die erin staat.
0: En jij bent natuurlijk de voetbal kennen. En dan gaan we natuurlijk zo nog even door naar de trainersnieuws. Maar we gooien eerst nog even een rockhitje erin.
1: Oh, duurt het te lang?
0: Ja, ach. Gitaren, daar ben jij fan van, hè?
1: Gitaar, oh heerlijk. Ja, elke rockband.
0: Twee van dit nummer?
1: Ja, heerlijk. Goed nummer.
0: Should I stay or should I go? Van de Clash.

Ja, dat was Keen met Band and Break. Hey, er mist iets op de jinglepad. Oh, hier, ik heb hem al.

0: Over Amerikaanse films en sporten gesproken. Rocky. En we gaan natuurlijk nog door met sportnieuws. Robin van Persie door de nieuwe clubleiding ontslagen als trainer van Feyenoord. Dat zagen we natuurlijk al aankomen na die persconferentie van die Belgische nieuwe technische directeur.
1: Weet je ook weer?
0: Echt, geen idee.
1: Hoe moet die heet.
0: Maar wat vind je ervan?
1: Terecht.
0: Ik vind het niet terecht.
1: Ik vind het een geweldige voetballer natuurlijk geweest. Een goede gozer. Maar de prestaties, de ontwikkeling van het hele elftal van de spelers. Het was gewoon niet Feyenoord. Het was slecht.
0: Nou, hij heeft het natuurlijk slecht gedaan met Timber natuurlijk. En met onze grote vriend, die blonde vriend, aanvoerder maken aan het begin van het seizoen.
1: Geen idee, helemaal.
0: En dat gedoe met Hartman. Sam Stein.
1: Dankjewel, Sam Stein, ja. Hartmoes hadden we.
0: En Hartman had hij natuurlijk ruzie mee.
1: Ja.
0: Hij deed het, ik vond het wel goed dat hij naar Dick Advocaat luisterde. En hij had natuurlijk 12 geblesseerden dit hele seizoen.
1: Ja, maar hij had alsnog wel een hele goede selectie, vond ik hoor. Ik vind als je daar een goede trainer bij zet, dan kun je er makkelijk PSV mee uitdagen.
0: Oké.
1: Maar dat heeft hij niet gedaan.
0: Dat zijn uitspraken.
1: Ik ben met geluk ben je tweede geworden. Althans, geluk. Je hebt natuurlijk ook gepresteerd. Maar hij had een slecht Ajax, een slecht AZ. Slecht tussen haakjes. Een minder, laat ik het zo zeggen. Dus nee, ik vond het zelf terecht. Maar goed, dat... Okay. Heeft iedereen een mening over.
0: En de special man maakt een terugkeer bij Real Madrid. Hij had de afgelopen paar jaar mindere teams getraind. Maar nu komt hij opeens weer bij de koninklijke.
1: Ja, hij moet de kleedkamer moet hij in toom gaan houden. Zeg
0: ja, veel gezeur daar hè.
1: Al die sterren. Ja, dat is wel iemand die een beetje alles tot bedaren kan brengen.
0: Al zijn oudspelers zijn altijd wel heel positief over hem.
1: Ja, dat zeggen ze wel ja. Hij zit er goed bovenop. Dus het is... Wat dat betreft een goede aanstelling. Qua voetbal vind ik het niet zoveel. Ja, we zijn natuurlijk Nederlanders, dus wij willen daar aanvallend attractief voetbal zien. En ja, dan moet je niet bij Mourinho zijn.
0: Nee. En goede keuzes waarschijnlijk. En grootschrik in Denemarken. Christian Eriksen raakt opnieuw onwel tijdens wedstrijd. Nou, mijn lievelingsvoetballer.
1: Ja, dat was voor jou wel even schrikken.
0: Dat was voor mij wel even.
1: Voor iedereen natuurlijk.
0: Voor iedereen. Ik weet in ieder geval dat ik er 4, 5 jaar geleden echt... emotioneel, ziek, dagenlang van werd. Dit keer had ik dat minder, omdat het natuurlijk wel gelijk opstond.
1: Ja, dat was wel het positieve nieuws natuurlijk.
0: Nou, maar ja, hij moet natuurlijk gewoon voor zijn gezin en voor zijn vrienden en zijn familie natuurlijk gewoon stoppen met voetbal. En gewoon lekker zijn leven leiden. En,
1: ja, vooral voor zichzelf. Als je zo'n kastje nu in je hart hebt zitten en het gebeurt weer, dan heb je niet heel veel vertrouwen in wat er binnen je lichaam gebeurt natuurlijk.
0: Nee.
1: Denk ik. Maar
0: denk het ook niet.
1: Hopen dat het goed met hem gaat verder.
0: En nu wil ik eigenlijk iets bespreken waar ik al 3 weken het over heb. Maar ik heb eigenlijk niemand om het over te bespreken. Ik denk jullie ook niet. New York Knicks naar een historische comeback. Nog 1 zege verwijderd van de NBA-title.
1: Ja,
0: 29 punten achter en won alsnog met 107-106.
1: Ja,
0: die interviews zijn geweldig van New York Knicks. Ik kijk het nu al 3 weken. Het is fantastisch. New York Knicks, ze hoeven nog 1 pot te winnen en hebben ze weer gewonnen voor het eerst in 52 jaar als grootste stad van Amerika, de NBA. En dat zou echt mooi zijn. En
1: ja, dat zou prachtig zijn.
0: Al die straatinterviews, New York loopt al 2 weken uit de klauwen, allemaal, niet rellen zou ik niet noemen, allemaal mensen op straat, allemaal feesten, springen, dansen, het is 1 grote gekkigheid.
1: Ja, basketbal is daar natuurlijk de nummer 1 sport, hè? WK is daar, dat leeft er eigenlijk niet zozeer.
0: Helemaal niet.
1: In Europa natuurlijk wel.
0: Maar wel bizar. Bijvoorbeeld Nederland speelt gewoon zondag gewoon in een stadion van 105.000 mensen. Hè?
1: Is dat zo? Ja, zo groot?
0: 105.000.
1: Mensen
0: ga die eens maar eens vullen. Dat is gewoon 2 keer de arena.
1: Ja, zou die vol zitten? Ik denk het
0: denk
1: niet.
0: Nee. Ik denk het ook niet.
1: In Mexico wel. Gisteren.
0: Ja,
1: dat verwacht je natuurlijk wel.
0: Want heb je nog een show ervoor.
1: Ja, het is een voetballand. In Amerika heb je dat helemaal niet. Maar wellicht verrassen ze ons en zit het helemaal vol.
0: En Kimi Antonelli beschikt over stalen zenuwen in krankzinnige race. Hij pakt enorme voorsprong in het WK-stand. Dat heb je natuurlijk wel meegekregen. Jammer dat Valentino er niet is. Want hij is fan van Kimi Antonelli. Verstappen viel jammer genoeg in ronde 1 uit door motorproblemen. En ging lekker op zijn jacht zitten. Net als Kimi Räikkönen. Dan ging hij lekker op de sim zitten. Terwijl de race nog bezig was. Wat vind je ervan? Terwijl de race nog bezig is, ging hij op zijn jacht zitten.
1: Geen commentaar. Het is niet mijn vakgebied.
0: Willy, zou jij als bank zitten bij de Lunteren 5 en ik ook? stel, we zouden eruit gehaald worden en we zouden er gewoon gelijk de kantine instappen. Dat is niet meer onze trainer is, hè? Maar,
2: Nou, ik denk dat de trainer het niet leuk zou vinden. Ik zelf wel.
0: Ja, ik ook. En Gasly, zijn derde plek was afgepakt. Maar vandaag is het nieuws uitgekomen. Hij heeft zijn derde plek teruggekregen. Dus Hartje zakt weer naar 4 en hij heeft toch zijn podium te pakken. En Zverev wint Roland Garros en is van de predicator of beste tennisser zonder Grand Slam title. Ja, tennisscanner Germant van Doorn is er jammer nog niet bij. Hebben jullie verstand van tennis?
1: Is hij een tennisscanner?
0: Germant van Doorn is...
1: Ja, ik kijk er wel eens naar. Het is echt af en toe. Maar wie het zijn, dat... Nee, geen idee.
0: Germant van Doorn zit altijd op de zondag uren tennis te kijken.
1: Oh, serieus?
0: Ja, de hele middag door.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Oh, oké.
0: Okay. Maar jullie niet, Tess. Nee, nee, ik ook ik, niet. Dus ik kan er niet in meepraten. We kunnen bellen, maar hij zit op een bruiloft. Kijk, Dirk wordt dan nog best storen tussen dat voetbaltoernooi. Maar die kon niet,
1: Die kon niet.
0: Maar goed, die Germant ga ik natuurlijk gewoon lekker die bruiloft van zijn nicht.
1: En morgen, daar staat wat op programma.
0: Ja, de Kievitertoernooi.
1: Daar
0: we hebben
1: weer.
0: 7 man nodig. Dus dames en heren, we hebben 14 man aanwezig. We hebben weinig vertrouwen in dat er 7 man
1: Mocht je
0: staat.
1: Je geroepen voelen, we doen even bij deze een oproep.
0: 9 uur ochtend, Sportpark Lunteren, pakken we de auto.
1: Je mag met mij meerijden en dan gaan we zo naar Voorthuizen en dan sta je in de basis.
0: Adrian, als je luistert. En dan gaan we nu naar een WK-hitje uit 2010.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Samen met We Are One vind ik dit wel de beste. En daaronder staat natuurlijk Waka Waka en daarna
1: Waka Waka, dat is mijn nummer 1, man.
0: Ja, voor mij We Are One.
1: Ja, dat
0: van
1: is ook
0: Pitbull en J-Lo.
1: Ook een hit.
0: Dit is Wave a Flag van Knaan. Als ik het goed uitspreek, de Zuid-Afrikaan. WK 2010. Let's go.

bakken op een kruk. In het café, het was weer druk, hier in de Kolensteeg.

0: Hey Maurits, dit is je maat, hè?
1: Wat?
2: Ja, Jeroentje. Ja, Jeroentje. Nee, ik ken hem. Ja, nee, ja, wat wil je horen? Ja.
0: Dat is toch jouw maat, Jeroen Fluit?
2: Mijn maat, zeker mijn maat. Jeroen is de goat. Ja, hij is een goede gast. Wat is het doen? Nee, ik dacht dat jij dit zou aankondigen. Maar
0: nee, Jeroen Fluit is natuurlijk jouw maat. Zanger uit Alcentgebied. Uit Ede, toch of niet?
2: Uit Ede, ja.
0: Ja, ja. Oké, wat is het doen dit weekend? Zondag 14 juni, 10 uur, Nederland-Japan. In verschillende horecatenten, want de meeste horecagelegenheden in Alcentgebied hebben een vergunning gekregen om laat open te blijven dit WK. Weet jullie wie er geen vergunning heeft gekregen?
2: Nou?
0: Mo. Want in het openluchttheater, haar show was ook uitverkocht.
2: Wie is het?
0: Mo. Ken je Mo niet?
2: Nee, ik ken hem niet.
0: Nou, zou ik iets van Mo laten horen. Maar die zou dus in een uitverkocht openluchttheater staan. Gisteren zat. Maar de gemeente Ede heeft geen vergunning aangegeven.
2: Tjoh, dat is balen voor de.
0: Even een minuutje, Mo.
2: Doe maar een minuutje, Mo.

0: mij gedaan.
1: Ja, en al die burgers van Ede kunnen hier natuurlijk niet van genieten live. Want haar uitverkochte show gaat niet door omdat de gemeente Ede even gunning heeft gegeven. Omdat er te veel concerten bij het openluchttheater zijn. Wat vind je ervan, Maurits?
2: Ja, dat is vervelend voor haar. Eigenlijk meer heb ik er niet over te zeggen, denk ik.
1: En voor de burgers, het gemeente Ede, de boetje niet?
2: Ja, nee, jawel, dat is jammer voor hen. Okay. Ik weet niet of het vol zat, maar...
1: En we hebben natuurlijk een heel breed centgebied, want de boswachter zit op dit moment in Renen, maar we gaan door naar Veenendaal.
2: Wat een brug.
1: Pride, heb je vorige week geluisterd naar onze uitzending?
2: Nee, heb ik niet geluisterd.
1: Nou, daar kom ik dan zo even op terug. Maar eerst gaan we het over Veenendaal. We hebben Pride in Veenendaal, zaterdag 13 juni in Veenendaal. Veenendaal Pride op het Kees Tipplein en het Cultuurfabriek. Zondag 14 juni ook in Veenendaal. Theater Lambriet, Miss Eleganza, Golden Grace. Een show voor glamour, talent en entertainment. Dus dat heeft natuurlijk ook allemaal nog te maken met de Pride. En zaterdag, dus morgen, op het strand in het Stadstrand in Veenendaal. Festival Zand met als hoofdact de Queen Revival Band. En Siep van de Ploeg van de Kast. Die ken je wel toch, Mau?
2: Nee, nee, geen idee.
1: In Naiedai, die Fries. En nee. Queen ken je denk ik wel.
2: De Queen ken ik wel, ja. Queen Revival Band ken ik dan weer niet. Maar het lijkt me wel goede muziek. Doen ze muziek van Queen?
1: Ja, dat is een tribute band.
2: Oh, dan is het zeker een aanrader voor de mensen die...
1: Geen aanrader, geen reclame hier.
2: Oh, sorry, geen reclame.
1: En over Pride gesproken, vorige week hadden we het al over. Weet je welke wedstrijd... want het is natuurlijk in Amerika, Seattle.
2: Mm-hmm.
1: Is ook de Pride. En tijdens de Pride Seattle wilden ze een WK-wedstrijd, de Pride-wedstrijd maken. Weet je welke wedstrijd dat is?
2: Is dat niet van Iran of zo?
1: Klopt, tegen Egypte.
2: Oeh, ja, dat is wel gevoelig.
1: Ja, wanneer is in beide dat landen is dat gevoelig.
2: Is nou, dat,
1: ik weet niet de exacte datum.
2: Is dat niet een van de laatste?
1: Dat zou best goed kunnen.
2: Oh.
1: En dan gaan we door, want Toy Story 5 komt bijna uit. En Taylor Swift heeft een nieuw nummer opgemaakt. Voorgemaakt. Maar we gaan eerst naar de klassieker. You've got a friend in me. Want Willy en Maurits zijn natuurlijk mijn vrienden.
2: 100%.
3: You've got...

0: Hey Mau, jij was best wel positief over het nieuwe nummer van Taylor
1: Swift.
0: Nou,
1: ik moet zeggen, ik luister nooit naar Taylor Swift eigenlijk. Maar ik vond dit een goed nummer. Ze kan natuurlijk goed zingen. Dus goed nummer.
0: En jullie hebben zo meteen een verzoekje, hoorde ik. Willy en jou, want jullie zijn allebei Dire Straits fan. Maar jij hebt eerst nog een klusje te doen.
2: Het is tijd voor het weer met de boswachter.
1: Het weer.
0: Ja, het weer van volgende week.
1: Het weer, niet met de boswachter. Dit keer met
0: de sportkenner.
1: De blijkbare sportkenner. Wat is het termijn waar ik het weer
0: op moet? Ik hoorde dat het weekend heel warm ging worden en het begin van deze week nog een beetje regenachtig.
1: Het weekend, dat wordt volgens mijn weer-app, warm wil ik niet per se zeggen. Het wordt,
0: volgend weekend.
1: Oh, volgend weekend.
0: Ja, dan wordt het heel warm, maar deze week wordt het nog een beetje regenachtig en langzaam gaat de temperatuur omhoog, zag
1: ja,
0: ik.
1: Ja, het klopt. Het is nu een beetje...
0: De militair komt binnenlopen.
1: Hé, dit is meer dan mijn nieuwsbericht. Nee, het weer is prima. Het is wel aardig regenachtig, dus moet je hem net van houden. Ik vind het geweldig, want de plaat die moet er natuurlijk ook wat krijgen. Want het is de laatste tijd aardig droog. Volgend weekend heel warm. 32 graden, 33 op zaterdag, 32 weer op zondag. Dus een mooi vooruitzicht, denk ik.
0: Ja, daar hebben die Sven Elkhuis weer binnenlopen. Maar jullie hadden nog een verzoekje, Maurits en Willy.
1: Ja, nu pak een zak chips erbij, een biertje... Zet je koptelefoon op of iets anders. Zet je box keihard. Want dit is even 5 minuten puur genieten van Mark Knopfler.

0: Nou, sportkenner, kondig hem maar af.
1: Bedankt voor het luisteren. Hopelijk hebben jullie genoten van dit prachtige nummer. Wij wel, in ieder geval. Geniet van je weekend.
0: Nee, nee, de nummer afkondigen.
2: Fijn weekend.
1: Afkondigen. Ook dacht de show.
0: Nee, joh, gek, we moeten nog een minuut.
2: Doe maar afkondigen.
1: Ja, dat heb ik nu net gedaan.
2: Ja, fijn weekend.
0: Nee, hoe heet het nummer? Wie waren het? Wat is je band erbij?
1: Dit was Dire Straits met...
0: Your Latest Trick.
1: Your Latest Trick. Ja, mijn band met Dire Straits. Ja, ik luister er veel naar. Dat is het eigenlijk. Ik ben laatst naar een concert van ze geweest. Natuurlijk niet van de leden allemaal. Er was wel een originele bassist, was het? Volgens mij. Die was erbij. Dus dat was heel vet. Maar ja, dat is het eigenlijk wel. Met Dire Straits. Geweldige band. Dus,
0: En die militair is aangeschoven. Wat moet je hier eigenlijk?
2: Okay. Ja, ik was in de buurt.
0: Oh,
2: jij hebt me gevraagd. Dus
0: nee, helemaal niet. Ik zei alleen dat Willy en Maurits kwamen. Je was altijd welkom.
2: Ja, dat is toch een uitnodiging? Ja.
1: Dat vind ik ook. Maar vinden het leuk dat je er bent, hoor.
2: Ja, dank je. Ik ga zo weer naar huis.
1: Maar je moet wel een mop vertellen, want daar zitten mensen op te wachten.
0: De mop.
2: Het is groen en skiet van een helling.
1: Ja, die kennen we niet.
2: Nee, oké, okay, het is...
0: Leg me even uit.
2: Nou... Mensen gaan dus heel erg nadenken van wat is groen en skiet van een helling. En dan gaan ze denken, is het een snowboarder, is het een skier, is het iemand die sleet. Maar dat is het dus allemaal niet.
0: Nee.
2: Ja, weten jullie het antwoord al?
0: Ja.
1: Een skier.
2: Nee, what the fuck.
1: Ik heb ook een goede mop.
2: Echt?
1: Er zat een...
2: Moet wel snel zijn.
1: Er zat een man, zat op de bus.
0: Ja. Zegt de buschauffeur,
1: kom er eens aan. Maar is een man de bus.
0: Dames en heren, dit was de Wiekerploeg. ABBA, SOS, oftewel SOS.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Evides onderzoek nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er los geld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Maleshak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je

0: Interceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
1: Vanavond van 7 tot 9 is het weer tijd voor de meest swingende koopavond van de week.
2: This is Dance Experience.
3: Now, here comes the music.

Een hele goede avond. Welkom weer bij een nieuwe episode van Dance Experience hier op de donderdagavond bij Eenvallei. Joshua en Mike die zijn onderweg, dus ze zijn nog niet in de studio, maar ze zullen straks wel aan gaan sluiten. Vanavond gaan we er in ieder geval een heerlijke Italiaanse avond van maken. En denk je, wat is hier Italiaans aan? Nou, de remixer van dit nummer was Meduza. En die is afkomstig uit Italië. En zo ga je verschillende Italiaanse producers horen vanavond. En tweede uur gaan we lekker into de Italo Disco. Dus een beetje voorbereiding op mijn vakantie. Want vanaf volgende week heb ik lekker 3 weken vakantie. En dan mag je raaien waar we heen gaan. Toevallig. Maar goed, we trapten af met het heerlijke nummer van Supermode. Tell Me Why in de Meduza remix. En die beste heer die heeft niet alleen een heerlijke remix gemaakt van Supermode. Maar ook van een of andere grote wereldster genaamd Ed Sheeran. En hij nam het nummer van Bad Habits onder zijn hoede. En ook dat werd een heerlijke uitvoering.

Disco. Dat was een heerlijke remix van Ed Sheeran, Bad Habits, in de Badoota Extended Remix. En zoals je ze altijd hier hoort bij Dance Experience, een lekkere proberen lange uitvoering. Al wordt dat tegenwoordig met de nieuwe muziek wel steeds moeilijker. Maar heel af en toe hebben we geluk en dan zit er weer een lekkere lange uitvoering bij, zoals deze. Maar goed, het volgende nummer, die hebben we straks al gehoord in het programma 12 Inch. In het programma wat voor ons altijd geprogrammeerd staat. Dat is het nummer van Donna Summer, I Feel Love. Wij gaan hem draaien in de Dario Caminita uitvoering. En Dario Caminita is een Italiaanse producer. Maar zul je denken van, nou ja, oké, prima, leuk. Maar het is nog veel meer Italiaans. Want Donna Summer, haar nummers, waarmee ze ontdekt werd als de disco queen, waren de nummers geproduceerd door Giorgio Moroder. En Giorgio Moroder is een Italiaan. En hij heeft echt in de disco tijdperk, en dan praten we echt over eind jaren 70, begin jaren 80, 90. Was hij echt een grootheid op het gebied van discomuziek. Hij produceerde van alles voor iedereen. Maar degene die hij echt groot gemaakt heeft is Donna Summer. En dit was wel een van haar grootste hits, denk ik toch wel. Heel erg lekker nummer. Net hoorde je hem dus bij het programma van 12 Inch van Adrie Speckley. Hoorde je hem in de lange extended uitvoering. En deze dus in de Dario Caminita Revive uitvoering. I Feel Love, Donna Summer.

0: Oh, wat een heerlijk nummer is en blijft het toch. Donna Summer met I Feel Love in de Dario Caminita Revive. En als ik iets langzamer praat, ja, dan zijn ze er. Hallo.
1: Dan zijn we inderdaad.
0: Goeiedag.
2: Goeiedag.
0: Goedenavond. Goedenavond allebei. Fijn dat jullie er weer zijn in deze barre weersomstandigheden.
2: Ja, ik deed even een poging tot niet weggeregend worden, zeg maar. Dus ik was iets later.
0: Ja. Nou, leuk, ja. Fijn. Goed om jullie weer te zien.
2: Ja, we zijn op zich redelijk droog aangekomen. Dus
0: nou, dat is mooi. Maar
2: in hoeverre dat echt mogelijk was.
0: Hebben jullie het thema nog meegekregen van vanavond?
2: Dario Caminita avond.
0: Nee, die hebben we het pas geleden al gehad. Maar,
2: ja, maar ik hoorde zojuist de beste man voorbij komen.
0: Dat klopt helemaal.
1: Oh, ik wilde zeggen Purple Disco Machine. Die komt ook wel vaker voor qua
0: avond. Nee. We hebben vandaag een Italiaanse avond. Ja. In het eerste uur gaan we vooral in de Italiaanse producers kant zitten. En in de tweede uur, om mij een klein beetje in de vibe te krijgen voor volgende week, gaan we de Italo kant op. Wat een leuk feitje is het volgende nummer. Dat is ook een nummer van Giorgio Moroder. Ook een groot Italiaanse producer, zeg maar. Die eigenlijk al in de eind jaren 70 begonnen is. En ze heel af en toe nog steeds wel dingen uitspookt, zeg maar. Hij maakte onder andere ook filmmuziek. En dat deed hij in 1984 voor de film Electric Dreams. En daar maakte hij de eindtitelsong voor, zeg maar. En dat is het volgende plaatje van Philip Oakey en Giorgio Moroder. Together in Electric Dreams. En ik moet heel eerlijk zeggen, dit is, vind ik zelf wel een heel erg lekker nummer. Komt een klein beetje tegen de Italo kant aan. Dus dan zit je aardig in mijn favoriete hoek, zeg maar. Gewoon een lekker liedje. En het grappige is, het gaat over een computer en een architect. En die worden alle twee verliefd op een meisje. Die computer ontwikkelt zijn eigen brein, zeg maar. En gaat daarna de strijd aan samen met de gebruiker, met zijn gebruiker, oftewel de architect.
2: Maar niet verklappen wie de wint.
0: Nee, dat zal ik zeker niet doen. Maar dat is wel een jullie straatje, denk ik. Wel eens last van dat jullie laptop een beetje rare dingen doet met jullie?
2: Ja, wij worden allemaal vervangen door computers binnenkort, joh. Dus,
0: ja, dat is mooi.
2: Echt in ons straatje.
0: Ze zoeken nog vakkenvullers bij de supermarkt.
2: Ja, wie weet.
0: Daarom.

Together in Electric Dreams in de 12-inch uitvoering van Phil Aoki en Giorgio Moroder. Ja, dat is dan wel leuk. Op de achtergrond krijg je allerlei reacties over films uit de jaren 80 die allemaal over dit onderwerp ging. En een van die films, en dat was zeker een hele leuke film, was Weird Science. Maar je had nog zo'n film en ja, die vind ik persoonlijk ook wel heel erg goed. En dat was War Games. Dus... ja, zo kwamen er heel veel goede films met herkenbare titelmuziek uit en filmmuziek dus. Maar goed, we blijven nog even bij Giorgio Moroder en Donna Summer. En zij maakte een heerlijk liedje over de radio.

Oh, lekker nummer. Donna Summer on the radio. En toevallig zaterdagavond ga ik naar een of andere festival. En dat is in Udenhout. En daar treedt Donna's Hot Stuff op. En Donna's Hot Stuff was de winnaar, of een van de winnaars van afgelopen jaar de episodes van Battle of the Bands. En daar zal een feestje worden gevierd, denk ik. Want Irma Derby, die gaat daar optreden samen met haar 12-koppige band. Dus ja, dat belooft echt disco all over the place te gaan worden. Dus dat wordt volop genieten, denk ik. Dus daar gaan we maar eens even lekker van genieten zaterdagavond. Maar goed, dat was Giorgio Moroder, dus de producer van de heerlijke muziek die Donna Summer ons gebracht heeft. En waarmee ze eigenlijk pas doorbrak en heel erg groot geworden is. Een andere Italiaanse producer die we allemaal kennen van geweldig lekkere muziek. En één iconisch nummer is Benny Benassi. En hij maakte het heerlijke nummer Satisfaction. En met een geweldige videoclip erbij misschien deze tijd aan de ene kant wel zou kunnen. En misschien ook wel niet. Maar het is gewoon een heerlijk nummer, dus op de radio draai ik aan altijd. En je hoort hem in een hele lekkere uitvoering en dat betekent dat hij heel goed is, want hij is gemaakt door David Guetta. Met Kasia, Moonfaces en Mijeski.

Ja, een zeer iconisch nummer. En als die iconisch is, dan wordt hij door de grote der aarde opgepakt. En zo ook door David Guetta. Satisfaction. Ja, dit nummer is echt een ontiegelijk veel uitvoeringen uitgebracht door heel veel verschillende producers en remixers. Ja, het is gewoon een heerlijk nummer.

Straks in de tweede uur van Dance Experience gaan we door in de Italiaanse sferen van vanavond. Want we gaan into de Italo Disco. Ja, en de vaste luisteraars van Dance Experience en de mensen die mij een klein beetje kennen, die weten dat dat een van mijn favoriete muziekstromen is. Uit de jaren 80 ongeveer, denk ik. Ik denk misschien eind jaren 70 dat het een klein beetje begon. Maar goed, daarover hoor je straks veel meer in de tweede uur van Dance Experience. Maar Benny Benassi maakt niet alleen zelf gigantisch goede nummers, maar hij maakte ook nummers met hele goede zangers. En dat deed hij onder andere met Chris Brown. En dat deed hij met dit heerlijke nummer van Beautiful People in de Club Mix uitvoering. Dat betekent dat we gewoon lekker lang even kunnen gaan genieten.

Biden Benassi samen met Chris Brown. Beautiful People in een lekkere lange clubmix uitvoering hier bij Dance Experience op deze donderdagavond. Ja, en wat ga je krijgen als je lekkere muziek draait? Dat betekent dat de tijd heel erg snel gaat. En zo komen we alweer bij het laatste nummer van het eerste uur aan van Dance Experience op deze donderdagavond. En het laatste nummer die we in het eerste uur draaien is een heerlijke plaat van Giorgio Moroder versus Jam & Spoon. In de Chase uitvoering, geremixed in de Ben Librand minimix. Nou, daar heb je een paar grootheden bij elkaar, hoor. Maar goed, wat we al zeiden straks in de tweede uur van Dance Experience, ze hebben nog veel meer Italiaanse muziek, want we gaan into de Italo Disco. Iets wat al heel lang op mijn lijstje staat. En ja, toevallig een mooie gelegenheid. Want volgende week ga ik lekker op vakantie. En dan zitten we op Sardinië. En

Dance Experience gewoon doorgaat hier op 1 Vlei. Want Mike en Joshua die gaan de aankomende 3 weken gewoon door met dit programma. En ze gaan je straks denk ik nog wel vertellen wat jullie allemaal een klein beetje kunnen gaan verwachten. Dus. En zo ook de mixen van de Dance Experience Mix Marathon gaan gewoon door. Dus alle redenen om op de donderdag en de zaterdagavond lekker te luisteren naar je favoriete radioprogramma hier op 1 Vlei.

Ja, zo hebben we aan het eind nog een klein beetje tijd over. En dat geeft mij de gelegenheid om de uitzendingen van gisteravond even onder de aandacht te brengen. Dat waren Latent Talent en Appassionata. En zij maakten samen een heerlijke uitzending over tv-tunes. En Latent Talent deed dat over tv-tunes uit de heilige tijd. Maar Appassionata ging over de tv-tunes van lang geleden tot op heden. En er kwamen de meest iconische nummers voorbij. Dus wij van Dance Experience raden dat zeer aan om gewoon even lekker terug te luisteren. Want er was een leuke, memorabele uitzending. Maar eentje miste ik er wel. En toevallig gebruiken wij die regelmatig hier bij ons in Dance Experience. En dat is van de tv-tune van Airwolf. En om het toch een klein beetje Italiaans te houden, hoor je hem in de Moreno J remix. Maar goed, wij gaan er in ieder geval uit voor het eerste uur. Straks zijn we nog terug met nog veel meer iconische, lekkere muziek. En voor degenen die het even willen weten, het nummer is gemaakt door Sylvester Levay.

0: Nieuws van 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Dit is de Scoto met... Oh, in deze zeggen ze dat niet. Ja, in de singleversie dan sluiten ze hem altijd af met hoe de plaat heet. Maar de plaat heet dus Jabda. En welkom in het Italo-uurtje, heren.
1: Lekker, lekker.
0: Ja, dit is wel lekker. Ja. Dat, hier maak je mij wel heel erg gelukkig mee.
1: Heb je ook het Italo weer meegenomen toevallig?
0: Nee, want daar is, nee, lekker, daar is lekker weer. Dus,
1: ja, dat geloof ik, ja.
0: Ja, dat, de vooruitzichten zijn in ieder geval goed. Maar goed, volgende week wordt het hier ook weer zomerstemperaturen. Dus dan kunnen jullie je hard weer ophalen. Maar het is wel lekker weer om te werken, toch?
1: Ja hoor, ja.
0: Daar is niet erg voor. Maar goed, I love you. Wij gaan gewoon door met lekkere muziek. Het origineel is van Casey and the Sunshine Band.
1: Maar deze?
0: Maar hij is dus door heel veel anderen ook gemaakt, waaronder W. En ja, er zijn er vast nog heel veel meer versies van.
1: Oh, Please Don't Go.
0: Ja, maar dit is dus voor mij echt een van de, ja, wel favoriete Italo-uitvoeringen. Want vroeger had je de Italo Bootmix-serie. Daar zat dit nummer in en die heb ik werkelijk waar echt tot op het laatste groefje helemaal kapot gedraaid. En ik vind het gewoon een geweldig.

0: prachtige, lekkere uitvoering. En we gaan het straks nog even hebben over het beetje het ontstaan van de Italo Disco. En het goede nieuws is, ergens in het najaar gaan we nog een keer een samenwerking maken samen met het programma Appassionata, waarin wij ook de gast zijn bij Appassionata.
1: Cool.
0: En dan gaan we het nog eens een keer heel uitgebreid hebben over het ontstaan en de Italo Disco zoals die is en zoals die was. Maar dat is in ieder geval de uitvoering van Digital Game. Please Don't Go in de 12-inch uitvoering. Lekker genieten hier op Evenlei bij Dance Experience.

0: Oh, wat een heerlijke uitvoering is dit. Digital Game, Please Don't Go.
1: Ik moet zeggen dat ik de
2: I love
1: W...
2: You.
1: Oh.
2: I love you.
0: Ja,
1: dankjewel.
0: Hij wil nog even wat kwijt. Hè?
1: Ja, ja. Nee, ik ga heel eerlijk zijn. Ik vind de W-versie toch wel echt een heel stuk beter eigenlijk.
0: Ja, die is ook ontzettend lekker. Alleen, ik weet niet. Dit is voor mij echt Italo-sound. En dan is het lekker. Dus, maar goed, het ontstaan van de Italo. Hebben jullie een idee waar dat vandaan komt?
1: Ik gok dat het uit Oostenrijk komt.
0: Nou, bijna iets zuidelijker.
1: Japan?
0: Nee, dat is oostelijker. Maar dat maakt niet
1: Mexico
0: uit.
1: Dan?
0: Ga jij nog maar een keer alles kunnen volgen op school?
3: Was er niet iets met dit, dat het heet al iets met Italië, maar het eigenlijk ergens anders vandaan komt?
0: Nou ja, het grappige is, ik heb het hier voor me staan hoor, ik lees het ook maar even voor, maar ik heb dat van de week eens helemaal uit zitten zoeken en toen kwam ik eigenlijk op een hele mooie site uit waar dus heel mooi uitgelegd werd waar het vandaan komt. Nou, in de late jaren 70, toen had je hem weer, en dan komt hij weer, een Italiaanse producer genaamd Giorgio Moroder, die heerlijke elektronische muziek maakte. En later daar dus ook mee doorbrak samen met Donna Summer en zijn tekstschrijver Pete Bellotti. En zij maakte dus oer-classics, disco-classics, zeg maar. Waarmee de disco-muziek nog groter werd en nog bekender werd. Zelfs zo groot dat de rockfanaten in Amerika een gruwelijke hekel aan de disco-muziek begonnen te krijgen. Want de muziek ontstond in New York, breidde zich uit naar Chicago en Detroit en naar Miami. En later ook nog Los Angeles. En toen dachten die rockfanaten van, weet je wat, we gaan gewoon een hetzer beginnen tegen de discomuziek om de rockmuziek weer terug op de radio te krijgen. En zo begonnen ze in één keer tijdens een baseballwedstrijd heel veel discoplaten te verbranden als een signaal van, joh, dit pikken we niet en dit willen we niet. Alleen wat ze niet wisten is dat ze daar dus onbewust ruimte creëerden voor de Italiaanse producers die de elektronische muziek omarmden. En zo ontstond eigenlijk de Italo Disco, oftewel Italiaanse disco, afgekort in Italo Disco, zeg maar.
1: Maar toch dus wel een beetje Italiaans dus?
0: De Italo Disco is zeker Italiaans. Alleen het is dus een afstammeling uit de disco muziek uit Amerika, zeg maar. Want daar ontstond het. En zo waaide het lang.
1: Een beetje van die films hebt gezien, dan weet je wel wat de relatie tussen Italië en Amerika is.
0: Ja, er zijn heel veel, zeker de western films, maar er zijn heel veel films die een Italiaans tintje hebben in Amerika, zeg maar. En ook heel veel producenten trouwens, filmproducenten, zijn ook, hebben ook een Italiaanse roots. Dus er zit best wel wat connecties in. Ja, het is wel grappig dat dus door een hetze tegen de discomuziek ze het eigenlijk nog veel groter gemaakt hebben. En dat het eigenlijk wereldwijd een heel groot succes begon te worden, zeg maar. Dus dat was in Chicago trouwens, die vinylverbranding, zoals dat dan heet. Dus zijn wij bij Dance Experience in de gelegenheid om vanavond gewoon eens een lekkere uitzending te maken over Italo Disco. Dus dat is dan ook wel weer leuk, toch?
1: Cool.
0: Ja, jij bent hier praktisch mee opgegroeid, hè? Dus,
1: het is niet mijn eerste keer dat ik het hoor, nee. Zeker waar.
0: Het leuke is van het nummer wat je nu hoort, want Laser Dance is in de Italo Disco best wel een grootheid. Maar dat is gewoon een Nederlander. Enrico van Vliet heet die beste man. En ik heb hem nu, denk ik, 2 jaar geleden mogen ontmoeten toen ik samen met onze Belgische vriend DJ Cies op stap was. En dat is eigenlijk wel grappig. Als je die man ziet, dan zoek je dit niet achter hem. Maar de verhalen zijn des te mooier. En vanaf begin jaren 80 maakt hij dus al deze muziek. En dat doet hij nog steeds. Dus dat is wel leuk.
1: Cool.
0: En ik heb daar best wel heel lang mee zitten praten over van alles en nog wat. Dus dat was heel leuk. Maar goed, we gaan weer door naar de gezongen Italiaanse muziek. En dan kom je ook bij dit nummer uit. Want het is ook een grootheid in de Italo Classics. Hij treedt nog steeds op als het goed is. Dan Harrow. En hij maakte het nummer Don't Break My Heart. En de Italiaanse muziek die kenmerkt zich eigenlijk dus door de uitzonderlijk ingezongen Engelse stemmen, zeg maar. Of taal, zeg maar. Wel lekker.

0: Don't Break My Heart, Dan Harrow. Maar goed, hebben jullie een idee wat het eerste Italo-disco-nummer was?
1: Het allereerste Italo-disco-nummer?
0: Ja.
1: Color My Love van Funfun. Nee, weet ik veel.
0: Nee, want dan was het eerst nog Happy Station. Maar even kijken hoor, dan gaan we even kijken. Een klein stukje terug. In 1977... kwam de muziek over en toen begonnen twee Italiaanse broers, Carmelo en Michelangelo, die begonnen dus muziek te maken en die richtten een band op, of hoe je het ook noemen wil, onder de naam La Bionda. En het leuke was, en ik heb hem even gauw opgezocht hier, want ik kwam het net tegen. Die maakte dus een nummer die iedereen eigenlijk wel kent, maar eigenlijk bijna niemand weet dat dat het begin is van het Italo disco tijdperk. En dat is dit nummer. Nou, dat nummer werd dus groot omdat het gewoon anders klonk als de muziek die overkwam vanuit Amerika. En dit nummer werd groots in Duitsland opgepakt. En Italo disco is in Duitsland nog steeds echt heel erg groot. Heel veel grote parties en dat soort dingen. Maar hier in Nederland ook hoor. Dus wil jij Italo parties beleven en meemaken, dan zul je richting het Westland moeten. Maar er zijn met enige grote regelmaat nog steeds allerlei Italo disco parties. Maar goed, dit is dus het begin geweest van de Italo disco zoals we hem tegenwoordig kennen. Dus kennen jullie het nummer of niet?
1: Ja, dit nummer ken ik wel.
0: Jawel, hè? En jij, Mike? Een gevaarlijke vraag, maar...
2: Ja, het zal die andere nummers die je soms vraagt. Nee.
0: Nee, hè? Ja, dit is best wel een iconisch nummer wat je ook nog af en toe wel eens voorbij hoort komen op de radio. Dus, maar dit is dus La Bionda. Ja, dat maakt het dan wel weer leuk, toch, dat je toch zo het oorsprong gevonden hebt van de muziek die je leuk vindt. Dus ik zat dat van de week eens uit te zoeken en ik zag steeds meer en steeds meer. En ik denk, oh, wat leuk. En zo kom je weer helemaal terug in de goede gevoel. En wat het leuke is, onze grote vriend achter het gele hekje, onze buurman John Vergeer, die luistert gewoon weer lekker mee. En bij de eerste tonen die hij nadat het nieuws van 8 uur hoorde, zei hij al van, oh, jeugdsentiment, oh wat lekker. Want ook hij is groot Italo-fan, dus dat is wel leuk. Maar goed, wij gaan door met de lekkere Italo-disco zoals wij hem beter kennen. En dat doen we met deze iconische plaat, die jij ook zeker wel kent, Joshua. Deodato, SOS Fire in the Sky.
1: Lekker.

0: Fire in the Sky, Dea Dato. Wat een ongelooflijk iconisch nummer is dit dan. Want dit, dit werd wel de hele grote doorbraak voor de Italo-disco in de Duitse clubs, zeg maar. Dus,
1: lekker.
0: Ja, nummer geproduceerd en gemaakt door Fred Ventura en samen met Davide Piatto. Zo, dan is hij compleet.
1: Lekker.
0: Ja, vind je het lekker?
1: Ja hoor.
0: Nou, dat is mooi. Maar goed, het volgende nummer, dat is ook zo'n iconisch nummer. En ergens in het midden van dat nummer zit een iconische break. Heb jij thuis een goede stereo-installatie, dan zou ik die zeker een tandje harder zetten. Want je gaat straks een stereo-effect meemaken van hier tot Tokio. Het lekkerste is om op je koptelefoon te luisteren, want dan is het nog veel extremer. Dat is het nummer van Ryan Paris, Dolce Vita. In de lekkere lange uitvoering.
1: A.k.a. de muziek van de KPN-reclame.
0: Onder andere, ja. Die kent hij dan weer wel, hè?
1: Ja, ik wou die katten. Ah, ik vind die katten geweldig.
2: Dit nummer moet je echt wel kunnen kennen.
0: Maar dit is dus het origineel, zoals die toen die tijd gemaakt is. In 1983 alweer.

0: Ryan Paris, Dolce Vita. En een lekkere lange uitvoering. Uit die reclame.
1: Zijn we al helemaal in de stemming?
0: Ja, ik kom wel lekker in de stemming. Ja. Hier word ik wel blij van.
1: Lekker.
0: Ik denk niet dat ik dit onderweg naar Italië kan draaien in de auto, want dan wordt er eentje gek, denk ik. Maar,
1: ja, geen fan thuis?
0: Nee, dat denk ik niet, nee. Maar,
1: oei.
0: Nou ja, daar hebben ze koptelefoons en oortjes voor uitgevonden.
1: Ja,
0: dus,
1: mag je niet meer. Ja, moet je haar laten rijden, dan kan het.
0: Ja, nou, we wisselen af en toe af. Dus,
1: nou, dan weet ik wat jij doet in de bijrijdersstoel.
0: Ja, en de hele vakantie ook waarschijnlijk. Dus,
1: lekker man. Het
0: komt helemaal goed. Dat weet ik wel zeker. Maar goed, heren, eventjes hierop doorgaand. We gaan weer even deze lekkere tune instarten. Want we gaan het hebben over de mixen van deze week. Die weer ingezonden zijn door onze vaste mixers, zeg maar. En dat betekent dat we deze week weer een heerlijke mix hebben om mee af te trappen van onze buurman achter het gele hekje. Onze grote vriend van de show, John Vergeer. En dan hebben we daarna een heerlijke mix. En dat is even geleden dat we daar een mix van uitgezonden hebben. Maar hij is ondertussen weer lekker begonnen. En hij heeft weer heerlijke mix voor de aankomende weken toegezonden. Een heerlijke mix van, en daar worden jullie denk ik wel blij van, Marco Velasquez. En dat wordt een heerlijke breakbeat mix, zeg maar. Dus ja, volgens mij houden jullie daar wel wat.
1: Ja.
0: En dan om de avond af te sluiten hebben we weer een heerlijke mix van Wouter Vlieland. Oftewel PHS. En ook hij heeft weer een heerlijke mix gemaakt. Maar goed, de aankomende weken ben ik er dus niet. Maar dat betekent niet dat Dance Experience stopt. Want de mixen gaan gewoon door. En die hebben we al helemaal voor bewerkt staan. Dus de aankomende weken kun je nog naar veel meer lekkere mixen luisteren hier op Dance Experience. Hebben jullie al een idee wat jullie volgende week gaan doen?
1: Ja.
0: En dat is?
2: Natuurlijk hebben wij een idee wat we volgende week gaan doen.
1: Ja, Mike, want wat gaan we volgende week doen?
2: Ja, het idee is nog om een verrassing te houden.
0: Ja, surprise,
1: ja,
0: surprise.
1: Ja, precies.
0: De surprise show komt terug op jouw radio.
1: Ja.
2: Zo surprise dat wij het zelf nog niet eens weten.
0: Is het zo?
2: Nee, ik heb wel een idee.
0: Ja.
2: Maar dan moet ik nog even met jou overleggen. Maar ik had op zich wel een grappig idee op zich.
0: Okay. En is dat dan een uitzending waar ik ook naar ga luisteren? Of kan ik er beter overslaan?
2: Weet ik niet. Ja, ik denk dat het op zich wel prima is. Maar het is, als we dat idee gaan doen, tenzij we echt heel enthousiast worden, dan kunnen we er denk ik misschien een uur mee vullen. Als we fanatiek zijn, dan moet 2 uur echt wel lukken. Want dat is het probleem niet. Maar het kan misschien lastig zijn om daar echt een hele show mee te vullen. Maar ik heb oprecht wel een geinig idee in mijn hoofd.
1: Oké, nou, ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ook eigenlijk wel. Ja, ik hoop dat ik kan luisteren, want ik heb geen idee hoe het daar met internet gaat. Dus ik ben heel benieuwd.
2: Hey, geen zorgen. Je kunt het tot 10 weken lang terugluisteren. Oh. Dus zelfs jij hebt geen excuus.
0: Dus als ik terug ben, kan ik het alsnog terugluisteren?
2: Ja, als je het niet op je vakantie doet, moet je
1: gaan je over horen.
2: Nee, valt wel mee hoor. Je luistert trouw, dus als je het een keer mist, dan kan ik dat prima door de vingers zien.
0: Ik kan al zeggen dat 2 juli ik niet mee kan luisteren. Want dat is het moment dat ik op de boot zit vanuit Sardinië naar Italië. En dan hebben geen internet. Dus dan,
2: ja, gewoon een grotere zender installeren. Gewoon zorgen dat je het helemaal vanuit Nederland kunt oppakken, joh.
0: Nou ja, ik kan je wel zeggen, heel af en toe heb je dus wel de kans om Italië Nederlandse radio te kunnen ontvangen. Op het moment dat er dus heel veel zonneactiviteit is, dan krijg je de zo bekende zonnevlekken. En dan krijg je dus reflectie in de atmosfeer. En dan is het dus mogelijk om Nederlandse radio te ontvangen in Italië. Dus het zou moeten kunnen.
2: Nou,
0: met heel veel
2: wie
0: geluk.
2: Weet.
0: Ik heb het al regelmatig, als ik in Italië was, dat ik Nederlandse zenders kon ontvangen. Dus dat was wel heel leuk.
2: Joh, mocht jij nou luisteren op dit moment en je denkt, hé, maar ik ben expert op het gebied van zonnevlekken. Dan 1, vind ik dat knap. En 2, laat ons even weten of er op die datum daadwerkelijk zonnevlekken in Italië zijn.
0: Ja, dat is wel moeilijk te voorspellen, maar dat maakt niet uit.
2: Ja, gewoon beter je best doen, hè. Dat komt
0: nou ja, in jouw directe kenniskring, daar zit een expert op zonnevlekgebied. Dus vraag het hem, zou ik zeggen.
2: En wie zou dat dan moeten zijn?
0: Peter.
2: Oh. Huh.
0: Van Martina.
2: Dus, oké, wie weet dan?
0: Als iemand het zou moeten weten, zou hij het denk ik wel weten. Dus,
2: oké.
0: Dus dan kun je het daar gelijk navragen als je wil. Maar goed, zullen wij gewoon weer doorgaan met de lekkere Italo-tracks hier in Dance Experience. Want we hebben nog een klein kwartiertje te gaan. Dus nog een klein kwartiertje gewoon heerlijke, lekkere muziek.
2: Tijd vliegt voorbij, man.
0: Wel een lekkere tune dit trouwens.
2: Nou, gaat prima. Ik denk dat we deze best wel in kunnen houden. Ik ben wel voorstander.
0: Ja, hij duurt
2: ook. Ik vind deze beter dan die andere die recentelijk geïntroduceerd is. Daar was ik ook niet zo fan van.
0: Deze heb ik pas geleden weer gevonden, maar ik heb er nog wel een paar meer. Dus ik ga het, als ik terug ben, ga ik ze even netjes goed bewerken. En dan komen ze er in het lijstje bij te staan. Dus
3: Wij moeten zo regelen dat deze op ons sticky komt staan. En dan hebben we de komende weken hebben we in ieder geval deze als tune ervoor.
0: Heb ik al geregeld. Dus
2: ik ben wel fan van deze jingle.
0: Ja. Nou, dat is mooi. Ik laat je straks wel zien, maar het is al wat geregeld voor jullie. Dus, maar goed, we gaan hem toch afkappen. Want hij duurt 6 minuten zoveel, dus dat is dan wel weer leuk. Wij gaan door met de lekkere volgende Italo Classics. En dit is wel een classic, zoals dat heet. Dr. Scat, Feel the Drive in de Vocal 12-inch uitvoering. Hier bij
2: Dance Experience.
0: Kijk, dat is mooi, Cor. Jullie zijn al scherp voor volgende week, hoor ik wel. Dus komt goed.

0: Oh, dit vind ik ook zo'n heerlijk nummer, hè. Dat is echt, ja. Hier word ik wel heel gelukkig en blij van.
1: Nou, mooi.
0: Nou, fijn.
2: Word jij er ook blij van, Joshua?
3: Ja, op zich, ja.
0: Ja.
2: Van het nummer of dat je pa blij is?
3: Van beide.
2: Ah, kijk.
3: Jawel, jawel. Ja, dat is het goede antwoord. Ja, dat,
0: Slijmbal, hè? Oh. Maar goed, zo komen we ook bij een van mijn favoriete Italo-nummers. En nee, Joshua, dat is niet Fun Fun. Ook al is dat ook heel erg favoriet bij mij. Dat is het nummer van Valerie Dore, The Night. En ja, dat nummer is voor mij favoriet, omdat het mij herinnert aan hele mooie tijden. En dat was even goed uit mijn hoofd, 1985, 1986. En 1984, 1985 was dat. En ja, toen gingen wij altijd naar een discotheek, een aantal campings verderop, Bad Hoophuizen genaamd. En daar zat een leuke discotheek op die camping. En omdat wij dus mensen op die camping kenden, konden wij daar ook altijd naar binnen. Want ze waren best wel wat streng in beleid om mensen binnen te krijgen, want het zat er altijd afgeladen vol. En ja, daar draaiden ze dit nummer altijd. En ja, vanaf het moment dat ik dat nummer hoorde, was ik... ik was al fan van Italo-muziek, maar dit nummer, ja, dat was toen voor mij gewoon met de hele sfeer en de hele entourage eromheen, was dat gewoon het nummer. En dat is dit nummer. Die ken je toch wel? Ja, je kent hem zeker wel, weet ik zeker.
2: Ja?
0: We hebben hem pas geleden ook nog in de Dario Camerita-uitvoering gedraaid, dus...
2: Nee, ik herken hem nu nog niet, in ieder geval.
0: We hebben dit nummer echt helemaal kapot gedraaid. Dus het verbaast me als je hem niet kent, laat ik zo zeggen.
3: Nou, dan moeten we het even afwachten, hè.
0: Nou, we gaan gewoon lekker luisteren. We horen straks wel of Joshua hem wel of niet herkend hebt. Maar kijkend op de klok zie ik dat het ook al bijna tijd is. Dit is ook gelijk het laatste nummer van vanavond. Dus we gaan, voordat we eruit gaan, gaan we nog even horen of Joshua het nummer herkende. Valerie Dore, The Night.

0: nu ben ik dus wel benieuwd of je het nummer kende eigenlijk.
1: Ja, letterlijk, jij gooit de microfoons uit, die vrouw begint met zingen en dan denk je, ja, tuurlijk, dat nummer ken ik.
0: Ja, dat was ongeveer.
1: Zul je altijd zien, hè.
0: Zou ik zeer verbaasd zijn als je het nummer niet kende, dus...
1: Vooruit dan.
0: Maar hij is wel lekker. Ik weet niet.
1: Zeker.
0: Dit roept bij mij zoveel goede herinneringen op dit nummer, dus... Ik denk, daar sluiten we vanavond mooi mee af. Maar goed, ik zou zeggen, iedereen bedankt voor het luisteren. Ik ben er de aankomende 3 weken ben ik er niet. Dan ben ik lekker op vakantie op Sardinië in Italië.
1: Nou, daar zijn de luisteraars ook weer gewaarschuwd voor ons.
0: Ja, en misschien wel blij mee. Dat betekent dat jullie met z'n tweeën de uitzending lekker over gaan nemen. Dus heel veel succes en heel veel plezier ermee. En... ja, als het mogelijk is, ga ik zeker meeluisteren. En dan zal ik op de achtergrond wel mijn commentaar geven en mijn eigen mee bemoeien. Dus komt goed. Dus jongens, veel plezier de aankomende 3 weken. Ik zal proberen aan jullie te denken, maar ik kan het niet beloven.
1: We zullen het niet persoonlijk nemen, maar komt goed. We hebben al een idee voor de eerste week, maar dat horen we lekker volgende week.
0: Nou, komt goed dan. Tot over 4 weken.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Er kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werd een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 1 Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag spelen Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit de grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in de stad meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. En daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Het weer, vannacht vooral in het noorden een bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Straks, morgen, bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.